0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Clara, live.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je

0: Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd op een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de eerste berichten van de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt explosief doen ontploffen hebben. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Volgens onbevestigde berichten was er een privéfeest aan de gang, mogelijk van een belangrijke generaal uit het Russische leger. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren het toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn bij de crash omgekomen. Het toeristenvliegtuig vloog over de beroemde Nazca-lijnen. Immense tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond. Ze zouden duizenden jaren oud zijn en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Een team van ingenieurstudenten van de KU Leuven heeft de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor voertuigen die op zonne-energie rijden. De studenten reden met hun zelfgebouwde zonnewagen in 1 week 4000 kilometer van de staat Minnesota in het noorden naar Texas in het zuiden. De vreugde is groot, zegt een van de 30 studenten, Robbe Willaert.
1: We zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Ja, het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: Alles samen deden er 40 teams mee aan de Solar Challenge in de VS. Meestal zonnig vandaag, in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan de kust en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen blijft het draaglijk aan zee, rond 25 graden daar opnieuw. Maar dan kan het in het binnenland tot 36 graden worden. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws. Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd op een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt explosief hebben doen ontploffen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Mogelijk was er in het restaurant een belangrijke generaal uit het Russische leger aanwezig. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren het toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn bij de crash omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het toeristenvliegtuigje was over de beroemde Nazca-lijnen in het zuiden van Peru gevlogen. Dat zijn immense tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond van zeker 1500 jaar oud. Ze zijn het beste zien vanuit de lucht. Het is onduidelijk of er nog migranten in Ceuta zitten, de Spaanse stad die grenst aan Marokko en waar deze week plots massaal migranten binnenkwamen. De Spaanse regering zei gisteren dat de meesten al teruggekeerd zijn naar Marokko, maar volgens het lokale bestuur zitten er nog duizenden in Ceuta. En daar is ook Mieke Strinks.
1: Wij zagen gisteren in elk geval tot laat 's avonds nog groepjes migranten naar Marokko terugkeren bij de grensovergang. Er zijn dus zeker nog mensen daar. Maar de gebeurtenissen in Ceuta worden meer en meer politiek brandmateriaal in dat toch al sterk gepolariseerde Spanje. Gisteren kwam de rechtse oppositieleider Feijóo er op bezoek, die felle kritiek uitte tegen de linkse regering Sanchez. Gisteravond kwam een neonazi-groep de gemoederen nog wat ophitsen, maar tot rellen is het uiteindelijk niet gekomen. En vanavond komt de leider van de uiterst rechtse partij Vox langs, die daarvoor een reis naar Latijns-Amerika onderbreekt.
0: Gisteren vroegen 22 Europese leiders, ook onze premier Bart De Wever, in een open brief aan de Europese Commissie om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen. Overmorgen wordt de situatie in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. De Amerikaanse zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden op het World Pride Muziekfestival in Amsterdam. En ze had de Australische zangeres Kylie Minogue als verrassingsgast meegebracht. De 2 zangeressen zijn heel populair bij de Holebi-gemeenschap. Amsterdam is dit jaar gaststad van de World Pride, een groot evenement van de wereldwijde queergemeenschap. De botenparade gisteren trok 500.000 bezoekers en dat is zonder incidenten verlopen. Meestal zonnig vandaag. In het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan de kust en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw rond 25 graden aan zee, maar dan kan het in het binnenland al tot 36 graden worden. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
3: Zondagochtend 7:03, een heel goede morgen. We beginnen onze zondag met iets wat ik mezelf wel zie zingen. Als ik 's ochtends de ramen openzet en wat frisse lucht voel binnenkomen, dan zou ik dit zingen.

De Messiah van Handel in de nieuwe opname verschenen dit jaar in maart door het Irish Baroque Orchestra and Choir met dirigent Peter Whelan. En zij zijn natuurlijk het perfecte orkest om de Messiah uit te voeren, want dit oratorium van Handel ging in première in Ierland in Dublin in 1742. Het betekende voor Handel een heel groot succes. Hij keerde terug naar Londen met goed gevulde zakken. En om nog meer dan 700 tickets te kunnen verkopen, werd aan de vrouwen gevraagd om de hoepelrok thuis te laten en de mannen hun zwaarden, zodat de mensen dichter bij elkaar konden zitten en er dus nog meer tickets konden verkocht worden. Wij trekken nu even onze tutu aan voor echte Franse balletmuziek. Het eerste ballet trouwens, dat werd uitgevoerd in het gloednieuwe Opera Garnier-gebouw in Parijs. Het ballet Sylvia van Léo Delibes.

Het Royal Scottish National Orchestra, dirigent Neeme Järvi en Sylvia van Leo de Liebe. Volgens Peter Tchaikovsky het eerste moderne Franse ballet, waar muziek mee het verhaal bepaalt en waar de Liebe ook gebruik maakt van leidmotieven, herkenbare motieven, melodieën die geassocieerd worden met personages. Niet toevallig, want de Liebe was een grote Wagner-fan die hetzelfde deed in zijn opera's. 1876, toen was de première van dit gloednieuwe ballet in het gloednieuwe Opera Garnier gebouw in Parijs. En 1876 is ook het jaar van dit cello concerto van Édouard Lalo.

Als u een bezoekje brengt aan Parijs, dan is het leuk om eens te stoppen aan het wintercircus daar. Je kon daar vroeger naar circus gaan kijken, naar modeshows, zelfs naar worstelwedstrijden. Maar er waren ook concerten georganiseerd door de dirigent Julien Padeloup. En in dat wintercircus in Parijs was in 1876 ook de première van dit celloconcerto van Édouard Lalot. Met toen de Belgische cellist Adolf Fischer die de première speelde. Dit was cellist Pieter Wispelwey met het Symfonieorkest Vlaanderen onder leiding van Sekio Kim en ze speelden de finale. Een heel leuk werk, het celloconcerto van Lalot. Nog even Sejong Ying Cho aan de piano voor dit Menuet Antique, een tof pianowerkje van Maurice Ravel.

Het is 7:30, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd op een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt explosief hebben doen ontploffen. In het restaurant zat mogelijk een belangrijke Russische generaal. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een geplande aanval op Iran heeft afgeblazen op verzoek van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben in afwachting van een akkoord. Gisteren zei de Amerikaanse media nog dat de VS en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen. Na de Europese Voetbalbond...

0: UEFA zegt nu ook de voetbalbond uit Noord- en Midden-Amerika dat er geen vertrouwen meer is in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij trok gisteren zijn controversiële plan in om het WK open te stellen voor privé-investeerders. Maar daarmee zijn verschillende voetbalfederaties dus niet gerustgesteld. Meestal zonnig, in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan zee en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw 25 graden aan zee, maar tot 36 in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kan het dan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

En deze goedemorgen kregen we van de stemmen van Capella Amsterdam met dirigent Daniel Royce en Philip Meyers aan de piano in een paar Moravische duetten van Antonín Dvořák. En die andere Tsjechische componist, Bohuslav Martinů, had misschien wat het ongeluk dat hij niet dezelfde populariteit genoot als andere Tsjechische componisten zoals Smetana, Dvořák en Janáček. Martinů was getalenteerd. Hij begon zijn carrière als violist bij het Tsjechisch Nationaal Orkest. In de jaren 20 trok hij naar Parijs om compositielessen te volgen en daar ergens op café ontmoette Martinů de grote dirigent Sergej Koussevitsky, die in Parijs een reeks concerten had. En die vriendschap zou later nog van pas komen, want in de jaren 40, door de Tweede Wereldoorlog, verhuisde Martinů naar Amerika en daar kreeg hij in 1942 van zijn goede cafévriend Koussevitsky de opdracht om een eerste symfonie te schrijven voor het Boston Symphony Orchestra. Martinů was toen 51.

De eerste symfonie van Bohuslav Martinu. Een symfonie met ergens een donker kantje, vind ik, maar tegelijkertijd ook wel met een typische lyriek en met een heel herkenbaar optimisme dat zo eigen is aan die boheemse muziek. En ook opvallend, want Martinu voegt ook een piano toe aan het symfonisch orkest, wat ook goed te horen was in dit eerste deel uit die eerste symfonie. En ik moet zeggen, die 6 symfonieën van Martinu heb ik vooral leren kennen dankzij het nieuwe album, goed voor 3 cd's, van de Bamberger Symfonica, hier te horen met de Tsjechische dirigent Jakob Hrusa en hun nieuwe opname. En Martinu was trouwens niet de enige die nieuwe muziek schreef voor het Boston Symphony Orchestra, want ook de Hongaarse Béla Bartók kreeg 1 jaar later, in 1943, de vraag van dirigent Sergej Kusevitsky om voor het Boston Symphony Orchestra een nieuw werk te schrijven. En dit was Bartók zijn antwoord.

Het spel van de koppeltjes, zo heette het tweede deel uit het concerto voor orkest van Béla Bartók. Om de simpele reden dat dit deel bestaat uit een aaneenschakeling van korte passages voor altijd twee instrumenten voor koppeltjes. Fagotten, hobo's, klarinetten, fluiten, trompetten met op het begin en aan het einde ook het ritme op de kleine trom. Zoals hier gespeeld door Oslo Philharmonic Orchestra en dirigent Maris Janssons uit het concerto voor orkest van Béla Bartók. Dit is Antoine Tamesti op altviool, Cédric Thiberguet aan de piano in deze sonate voor altviool en piano van Johannes Brahms. Goedemorgen.

0: Clara neemt u mee naar het Maafestival. Ontdek hoe eeuwenoude klanken in nieuwe composities worden verweven. In Clara Live van op het Maafestival met Nicole van Opstal. Woensdag en vrijdag vanaf 8 uur bij Clara op VRT Max.
1: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na ongevallen waarbij voetgangers of fietsers gewond raken, plegen daders vaker vluchtmisdrijf. En in de Spaanse stad Ceuta zitten volgens het lokale bestuur nog duizenden migranten uit Marokko. Na verkeersongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, vlucht de dader in 1 op de 4 gevallen weg. Naast voetgangers zijn ook fietsers vaak het slachtoffer van een vluchtmisdrijf. Vorig jaar gebeurden 4.800 ongevallen met gewonden waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. Dat aantal zit ook in stijgende lijn, ook al worden de meeste daders toch gevonden, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
2: 85% van de daders wordt gevat. Het loont dus echt quasi nooit om de vlucht te nemen. De sancties zijn ook niet min. Zware boetes, gevangenisstraffen zijn mogelijk. Maar ja, die hoogte van die straffen die lijkt de daders niet te deren op het moment van het ongeval. En dat lijkt het fenomeen ook niet in te dijken. Vaak zijn ze ook onder invloed van alcohol en of drugs, of zijn ze niet in orde met hun papieren.
1: In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd in een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de politie in Moskou heeft een vrouw een zelfgemaakt explosief doen ontploffen. Zij is 1 van de doden samen met een bewaker en een klant. Volgens enkele media en getuigen was er een verjaardagsfeest aan de gang van een generaal van het Russische leger. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een geplande aanval op Iran heeft afgeblazen op verzoek van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben in afwachting van een akkoord. Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Gisteren waren er nog berichten in Amerikaanse media dat de VS en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen. Volgens de nieuwssite Axios is het de Saoedische kroonprins Mohammed met Bin Salman, die Trump heeft omgepraat in een telefoongesprek. Vanaf vandaag gaat een nieuwe fase van de Europese Artificial Intelligence Act in. Dat is een wet die ervoor moet zorgen dat artificiële intelligentie geen gevaar vormt voor onze veiligheid. Er staan regels in voor ontwikkelaars van artificiële intelligentie over wat wel en niet kan. En vanaf nu moeten bedrijven ook eerlijk zeggen wanneer ze artificiële intelligentie gebruiken, vertelt collega Tim Verheijden.
3: Vanaf nu ga jij als gebruiker van mogelijk AI heel duidelijk moeten zien of je bijvoorbeeld met een echte mens spreekt of dat je spreekt met een computer. Bijvoorbeeld als je chat met iemand van een webwinkel en het is niet helemaal duidelijk tot nu toe of dat een AI-programma was of een echte mens. Dat moet dan vanaf nu heel duidelijk worden aangegeven. Hetzelfde als je een huis zoekt bijvoorbeeld. Je gaat kijken op je IMO-website. Er zijn misschien wat foto's bewerkt met AI. Vanaf nu moet heel duidelijk daarbij staan: dit is artificiële intelligentie.
1: Het is onduidelijk of er nog migranten in Ceuta zitten, de Spaanse stad die grenst aan Marokko en waar deze week plots massaal migranten binnenkwamen. De Spaanse regering zei gisteren dat de meesten al teruggekeerd zijn naar Marokko, maar volgens het lokale bestuur zijn ze toch nog met duizenden. Mieke Strings in Ceuta, wat is daar nu van aan?
4: Maar wij zagen gisteren in elk geval tot laat 's avonds nog groepjes migranten naar Marokko terugkeren bij de grensovergang. Er zijn dus zeker nog mensen daar. Maar de gebeurtenissen in Ceuta worden meer en meer politiek brandmateriaal in dat toch al sterk gepolariseerde Spanje. Gisteren kwam de rechtse oppositieleider Feijóo er op bezoek, die felle kritiek uitte tegen de linkse regering Sanchez. Gisteravond kwam een neonazi-groep de gemoederen nog wat ophitsen, maar tot rellen is het uiteindelijk niet gekomen. En vanavond komt de leider van de uiterst rechtse partij Vox langs, die daarvoor een reis naar Latijns-Amerika onderbreekt. En ook in Europa is Ceuta intussen een onderwerp van een steekspel tussen rechtse en linkse partijen geworden en hun visie op migratie.
1: Dankjewel, Mieke in Ceuta. Gisteren vroegen 22 Europese leiders, ook onze premier Bart De Wever, in een open brief aan de Europese Commissie om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen. Overmorgen wordt de situatie in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren het toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de twee piloten zijn bij de crash omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het toeristenvliegtuigje was over de beroemde Nazca-lijnen in het zuiden van Peru gevlogen. Dat zijn immense tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond van zeker 1500 jaar oud. Ze zijn het best te zien vanuit de lucht. De Amerikaanse zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden op het World Pride Muziekfestival in Amsterdam. En ze had de Australische zangeres Kylie Minogue meegebracht als verrassingsgast. De twee zangeressen zijn heel populair bij de Holebi-gemeenschap. Amsterdam is dit jaar gaststad van de World Pride, een groot evenement van de wereldwijde queergemeenschap. De botenparade gisteren trok 500.000 bezoekers en dat is zonder incidenten verlopen. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij speelde vaak de rol van een gangster, bijvoorbeeld in de misdaadfilms Goodfellas en Carlito's Way. Maar hij is wellicht het meest bekend van zijn rol als Salvatore Bonpensiero of Big Pussy in de reeks The Sopranos. Die serie werd uitgezonden van 1999 tot 2007 en ging over de Italiaans-Amerikaanse maffia in New Jersey.
5: Hey, listen to me. Your father would catch a bullet for you. Don't you ever forget that. He's a stand-up guy.
1: Pastore is bij hem thuis in New York gestorven. Hij werd 80 jaar. Meestal zonnig in het oosten, wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan zee en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw tot 25 graden aan zee, maar dan pieken tot 36 graden in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Vooraan cijfers over vluchtmisdrijven. In een kwart van de ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, slaat de dader op de vlucht. De meeste daders worden later wel gevonden. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
7: Goedemorgen. Zometeen gaan we even terug naar de Koningin Elisabeth-wedstrijd in het jaar 1938. Want toen zat er iemand in de jury die toch een beetje aan het wegdromen was. Zometeen ontdekt u waarom.

Kippenvel. Thomas Zegetmaier speelde hier die fantastische finale uit de vierde vioolsonate van Eugène Ysaÿe. En over Ysaÿe gesproken, de Koningin-Elisabeth-wedstrijd heette vroeger in de jaren 30 de Ysaÿe-wedstrijd. Want de allereerste editie was voor viool als eerbetoon aan Eugène Ysaÿe, die het plan ooit had om die wedstrijd al op te richten samen met Koningin Elisabeth. De tweede editie van die wedstrijd, één jaar later, was voor piano. En in de jury zat toen de Engelse componist Arthur Bliss. Dan hebben we het over het jaar 1938, de tweede editie van die wedstrijd. Arthur Bliss die was aan het luisteren naar alle kandidaten en hij begon toch een beetje weg te dromen. Want tussendoor schreef Bliss een brief naar zijn vrouw, waarin hij zei dat hij na al de 22 pianisten toch stilaan genoeg had gekregen van telkens hetzelfde werk te horen van Bach of van Scarlatti. Maar het niveau van de kandidaten, schreef Bliss, was zodanig hoog dat hij begon te dromen over een nieuw eigen pianowerk, een nieuwe compositie dat zou uitgevoerd worden door zo getalenteerde muzikanten zoals die finalisten in de wedstrijd. En hij hoopte dat zijn droom zou uitkomen. En kijk, één jaar later gebeurde het. Arthur Bliss was plots klaar met een nieuw pianoconcerto, geïnspireerd door die wedstrijd. Meteen goed voor een uitvoering op een tentoonstelling in New York.

pianist Pierce Lane in het pianoconcerto van Arthur Bliss. Het had de ambitie om de Engelse variant te worden van het Keizerconcerto, het vijfde pianoconcerto van Ludwig van Beethoven. Even romantisch en even indrukwekkend, maar wel een beetje later of een jonger werk, want de première was in 1939 in Carnegie Hall in New York, met aan de piano toen de Britse pianist Solomon, die toen een grote Beethoven-vertolker was.

Pianist Philippe Thuriot in zijn versie van een klaviersonate van Domenico Scarlatti. Straks na 20:30, violiste Victoria Mulova die het beste van zichzelf geeft. Eerst nog Beethoven en dit tweede Razumovsky-strijkkwartet.

0: is 8:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Voetgangers en fietsers die gewond raken bij een verkeersongeval zijn vaak ook slachtoffer van een vluchtmisdrijf. Bij voetgangers gebeurt dat zelfs in 1 op de 4 gevallen. Het aantal stijgt, zegt Verkeersinstituut FIAS, terwijl de meeste daders wel gevonden worden. Er staan ook zware boetes en zelfs gevangenisstraffen op. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd in een restaurant. Er zijn 3 mensen omgekomen en er vielen ook meer dan 20 gewonden. Een vrouw deed volgens de politie een zelfgemaakt explosief ontploffen. Zij is 1 van de doden, samen met een bewaker en een klant. In het restaurant zou een feest aan de gang geweest zijn voor een Russische generaal. Meestal zonnig vandaag in het oosten, alleen wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan zee en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw tot 25 graden aan zee, maar dan pieken tot 36 graden in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Moet spannend zijn, een cd opnemen met muziek van Arvo Pärt terwijl hij zit mee te luisteren. Want in 2017 nam violiste Victoria Mulova een album op met de vioolmuziek van Pärt. En op de album Hoes zien we haar precies in een repetitie overleggen met Arvo Pärt en met dirigent Paavo Järvi. En zo hebben ze ook deze Fratres opgenomen samen met het Estonian State Symphony Orchestra. Fratres, een werk van Arvo Pärt uit 1976, bekend in verschillende versies, zoals deze versie voor viool, strijkers en percussie. Goedemorgen.

Hopelijk wordt ook morgen een mooie dag voor u. Memories of Tomorrow was dit van pianist Keith Jarrett uit zijn Curren concert en zijn gelijknamig album. En dit is hoe een piano moet geklonken hebben in de tijd van Mozart. Want Olga Paschenko speelt hier op een kopie van een Anton Walter model uit 1792. Anton Walter, toen de beroemdste pianobouwer uit Wenen.

Een verstellende Mozart met dit adagio uit zijn 23e pianoconcerto, waar het orkest ook echt gereduceerd wordt tot een minimale begeleiding, zodat alle plaats open blijft voor de pianist, in dit geval voor Olga Paschenko, op pianoforte samen met Il Gardellino. Heel mooi, less is more. We duiken nog even in de River Thames in Londen om wakker te worden. Samen met de saxofonisten van Blindman en Reitse Smits op orgel voor hun versie van de Water Music van George Frederick Handel.

0: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na ongevallen waarbij voetgangers of fietsers gewond raken, plegen daders vaker vluchtmisdrijf. En vandaag worden nieuwe Europese regels van kracht om artificiële intelligentie veilig te houden voor de burgers. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, is er sprake van vluchtmisdrijf. Ook fietsers zijn er vaak slachtoffer van. Vorig jaar gebeurden in totaal 4.800 verkeersongevallen met gewonden, waarbij de dader op de vlucht sloeg. Dat aantal zit in stijgende lijn, maar de meeste daders worden uiteindelijk toch gevonden, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
1: 85% van de daders wordt gevat. Het loont dus echt quasi nooit om de vlucht te nemen. De sancties zijn ook niet min. Zware boetes, gevangenisstraffen zijn mogelijk. Maar ja, die hoogte van die straffen die lijkt de daders niet te deren op het moment van het ongeval. En dat lijkt het fenomeen ook niet in te dijken. Vaak zijn ze ook onder invloed van alcohol en of drugs. Of zijn ze niet in orde met hun papieren.
0: In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd in een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen omgekomen en er vielen ook 21 gewonden. De politie in Moskou zegt dat een vrouw een zelfgemaakt explosief heeft doen ontploffen. Zij is 1 van de doden, samen met een bewaker en een klant. Volgens enkele media en getuigen was er een verjaardagsfeest aan de gang van een Russische generaal. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een geplande aanval op Iran heeft afgeblazen op verzoek van Iran zelf en van enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben in afwachting van een akkoord. Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Gisteren waren er nog berichten in Amerikaanse media dat de VS en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen. Volgens de nieuwsite Axios heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman Trump kunnen ompraten in een telefoongesprek. Vandaag gaat een nieuwe fase van de Europese Artificial Intelligence Act in. Dat is een wet die ervoor moet zorgen dat artificiële intelligentie geen gevaar vormt voor onze veiligheid. Vanaf nu moeten bedrijven eerlijk zeggen wanneer ze artificiële intelligentie gebruiken. En elke lidstaat van de EU moet ook een toezichthouder hebben die controleert of bedrijven en overheden zich aan de regels houden. Maar België heeft die nog altijd niet, zegt collega Tim Verheijden.
2: Het is zo dat eigenlijk vorig jaar al een toezichthouder had moeten worden aangesteld. Die toezichthouder is er niet. Dat zou het BIPT worden uiteindelijk, het Instituut voor de Controle op de Post- en de Telecomdiensten. Maar dat is officieel nog niet vastgelegd. Dus als je vandaag een probleem hebt met AI, moet je al naar de rechtbank gaan trekken. En er zou ook een soort van helpdesk komen voor gebruikers. Komt eraan, zou er al moeten zijn, maar is er nog niet.
0: Een team van ingenieursstudenten van de KU Leuven heeft de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor voertuigen die op zonne-energie rijden. De studenten reden met hun zelfgebouwde zonnewagen in 1 week 4000 kilometer van de staat Minnesota in het noorden naar Texas in het zuiden. De wagen en het team presteerden heel goed, zegt een van de 30 teamleden Robbe Willaert.
3: We hebben eigenlijk 8 dagen kunnen rijden zonder ook maar 1 keer te moeten stoppen. Wat dat ook voor ons een nieuw record is. Daarnaast ook het inoefenen van de procedures. Het oefenen op het rijden tussen toch wel druk verkeer hier in de Verenigde Staten. Heeft van ons convoy echt wel een geoliede machine gemaakt.
0: Alles samen deden er 40 teams mee aan de Solar Challenge in de VS. Hongarije gaat zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. Vannacht is de 3e van de 4 reactoren al afgeschakeld en de 4e volgt later op de dag. Dat komt omdat er mogelijk niet genoeg water is om de reactoren af te koelen. Het water daarvoor wordt opgepompt uit de Donau, maar het waterpeil staat daar nu erg laag door de hitte. De volgende dagen wordt het mogelijk nog erger met verwachte temperaturen tot 42 graden. Voor alle veiligheid worden de kerncentralen dus stilgelegd. En die levert 40% van alle stroom in Hongarije. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Ze kwamen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het toeristenvliegtuigje was over de beroemde Nazca-lijnen in het zuiden van Peru gevlogen. Dat zijn immense tekeningen in de woestijngrond van zeker 1500 jaar oud. Ze zijn het best te zien vanuit de lucht. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij speelde vaak de rol van een gangster, bijvoorbeeld in de misdaadfilms Goodfellas en Carlito's Way. Het bekendst is hij wellicht van The Sopranos. Die reeks ging over de Italiaans-Amerikaanse maffia en hij speelde Salvatore Bonpensiero of Big Pussy.
4: Hey, listen to me. Your father would catch a bullet for you. Don't you ever forget that. He's a stand-up guy.
0: Pastore is bij hem thuis in New York gestorven. Hij werd 80 jaar. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft ook de voetbalbond uit Noord- en Midden-Amerika geen vertrouwen meer in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij trok gisteren zijn controversiële plan in om het WK open te stellen voor privé-investeerders. Maar voor verschillende voetbalfederaties is het vertrouwen daarmee zeker nog niet hersteld. De voetbalbond uit Noord- en Midden-Amerika stelt het leiderschap van Infantino openlijk in vraag. Meestal zonnig in het oosten wat staat. Stapelwolken en we halen tussen 25 graden aan zee en 32 in het binnenland. Morgen opnieuw 25 graden aan de kust en dan pieken tot 36 graden in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Vooraan cijfers over vluchtmisdrijven. In een kwart van de ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, slaat de dader op de vlucht. De meeste worden later wel gevonden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
6: Goedemorgen, de klok tikt 6:06. En ook bij Bach tikt de klok in deze aria Schlage doch gewünschte Stunde.

0: De Franse contratenor Damien Guillon in een aria van Bach over het laatste uur dat is aangebroken en de muziek stopt ook heel abrupt. Schlage doch gewünschte Stunde, samen met Il Garderino onder leiding van Marcel Ponceira. Het is tijd om de Clara app er even bij te halen, want ik heb een probleem.
1: Clara staat op met Sander de Keren.
0: Maar het is gelukkig een luxe probleem, want ik heb 2 keer Gioachino Rossini klaarstaan, muziek. Maar u bepaalt welke Rossini ik zo meteen laat horen. Ofwel halen we die opera-ouverture nog eens boven over die Exter die gaat vliegen is, of die is gaan vliegen is met al het zilverwerk. Dan horen we straks La Gazza Ladra.

Ja, bekende leuke melodie natuurlijk. La Gazza Ladra van Rossini kunnen we straks horen. Ofwel zetten we straks een appel op ons hoofd en nemen we onze pijl en boog voor die andere Rossini-opera over Willem Tell.

En ook dat zou een mooie keuze zijn, want die opera Willem Tell ging begin augustus in première in Parijs in het jaar 1829, dus rond deze periode. Welke leuke Rossini mag het worden? Dat is de vraag en ik heb het antwoord nodig in de Clara-app, de stelende Ekster of toch liever Willem Tell. Laat het me nu weten via de Clara-app. U hebt een kleine 6 minuten de tijd.

Organiste Anna Lapwood en haar warme orgelversie van Claire de Lune van Claude Debussy. Zo mooi. Lodewijk kan wel een energieboost gebruiken op zondagochtend, zegt hij. Dus voor hem mag het een stevige Rossini worden met het liefst de Willem Tell-ouverture. Sabine laat weten in de Clara-app dat ze graag die andere ouverture zou horen van La Gazza Ladra, de stelende ekster. En die muziek, zegt ze, is trouwens ook te horen in de film A Clockwork Orange. Charles, die ziet in zijn tuin op dit moment een ekster vliegen, dus ook voor hem mag het die gepaste muziek van Rossini zijn. En ook Regina ziet in haar tuin de voorbije dagen een ekster. Dus ze is op haar hoede voor haar juwelen, zegt ze. En ze zou ook graag La Gazza Ladra horen. Maar René laat dan weer weten dat er al een appel klaar ligt om in te bijten als ontbijt voor dan de gepaste muziek van Rossini en de Willem Tell-ouverture. Het is een heel moeilijke geworden en het is toch dit geworden.

Alsof het weer even 3 augustus 1829 was en we klaarzitten in de Opera van Parijs. Het doek gaat open en we kregen deze ouverture te horen van Willem Tell van Gioachino Rossini. Het begint heel rustig en pastoraal in de Zwitserse bergen, die ouverture. Maar plots komt in galop de held opdagen, Willem Tell. Hoorden we hier met het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia en dirigent Antonio Pappano. Dit is muziek van de hedendaagse Engelse componiste Rebecca Dale.

Winter van Rebecca Dale. Hedendaagse Engelse componiste met de herkenbare stemmen hier van Voces 8 samen met violiste Mari Samuelsen en haar Noorse broer Hakon Samuelsen op cello. In 2009 bracht violiste Janine Jansen, toen rond de 30, een nieuw album uit. Met erop het vioolconcerto van Ludwig van Beethoven. En toen ik nog een beetje verder luisterde, begon na dat vioolconcerto van Beethoven nog een nieuw werk op die cd. En ik werd echt van mijn sokken geblazen. Dankzij deze opname met Janine Jansen kende ik dus nu ook dit vioolconcerto van Benjamin Britten.

0: Janine de Jansen in het tweede deel, mijn lievelingsdeel uit het vioolconcerto van Benjamin Britten. Met op het einde van dat deel ook nog een cadens hier met London Symphony Orchestra en dirigent Paavo Järvi. Welkom bij Clara, heel fijn dat u luistert.
1: Clara staat op met Sander de Keren.

Een Spaans en Portugees ontbijt gecombineerd, want dit waren Sergio Tiempo en Karin Lechner aan de piano. In een Spaanse dans van Manuel de Falla en daarvoor hoorden we een Portugees lied, Lua Branca van Chiquinha Gonzaga. Met Johannes Brahms en zijn vierde symfonie gaan we in volle energie richting 10 uur en richting Carlo Sio. Mooie zondag.

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Oudsbergen in Limburg heeft de politie vannacht voorkomen dat er een tuningbijeenkomst gehouden zou worden. 150 mensen waren vannacht bijeengekomen op een industrieterrein om daar gepimpte auto's te tonen. Dat evenement was niet aangevraagd en dus greep de politie in, zegt woordvoerster Svea Daniels.
1: Onze ploegen zijn ter plaatse gegaan en om te voorkomen dat er een illegaal tuning-event gestart zou worden, zijn zij preventief te werk gegaan. Dus ze hebben een perimeter ingesteld en de bestuurders gevraagd om de plaats te verlaten. En die bestuurders hebben hieraan gevolg gegeven.
0: Voetgangers en fietsers die gewond raken bij een verkeersongeval zijn vaker dan vroeger slachtoffer van een vluchtmisdrijf. Bij voetgangers gebeurde dat vorig jaar zelfs in 1 op de 4 gevallen. Het aantal stijgt, zegt Verkeersinstituut Vias, terwijl de meeste daders uiteindelijk wel gevonden worden. Er staan ook zware boetes en zelfs gevangenisstraffen op een vluchtmisdrijf. Hongarije gaat zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. Vannacht is de derde van de 4 reactoren al afgeschakeld en de 4e volgt later op de dag. De reactoren hebben water uit de Donau nodig om af te koelen, maar het waterpeil staat te laag door extreme droogte. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. Door de waterschaarste is er intussen ook een gebrek aan drinkwater voor de Hongaren, zegt correspondent Stefan van Bos vanuit de hoofdstad Budapest.
2: Hier vlakbij, daar ligt de plaats Szentendre. Daar zijn al duizenden mensen zonder drinkwater. Het leger is daar toe. Die hebben inmiddels ook duizenden waterzakken verspreid. Er zijn ook militaire watertanks daar neergezet om die mensen te helpen. Het gaat langzamerhand weer wat beter. Maar de premier die heeft al gezegd, gebruik niet te veel water.
0: Bij Oekraïnse droneaanvallen op Rusland zijn minstens 2 doden gevallen. De aanvallen waren onder meer gericht op een opslagplaats van de online winkel Wildberries, waar veel Russen hun inkopen doen. Niet alle drones raakten hun doel. Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben ze 635 drones uit de lucht geschoten. Oekraïne laat weten dat het oliedepots en een luchtmachtbasis heeft geraakt. Meestal zonnig vandaag, alleen in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan zee en tot 32 in het binnenland. Morgen opnieuw 25 graden aan de kust en dan piek je tot 36 graden in het binnenland. 'S Avonds en 's nachts kan het dan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Carlos Gio.
4: Goedemorgen, hoe loopt uw weekend als gesmeerd, hoop ik? Was het gisteren al een leuke dag? Of moet het beste gewoon nog komen vandaag? In elk geval, ik ben vooral blij dat ik het weekend met u mag delen en met een playlist vol vakantiegevoel.

Steven Huff aan de piano met deze Spring Breeze prelude van Deng Yuxian komt uit zijn nieuwe album Piano Postcards. 26 van die korte pianostukjes staan erop, vaak ook eigen bewerkingen van Steven Huff. Een echte reis rond de wereld is het wel, dat nieuwe album. Gelukkig bestaan ze nog, die postkaarten, zeker in deze digitale tijden. Het blijft een leuke manier om vrienden of familie aan het thuisfront te verrassen. Het is ook eens iets anders dan altijd maar foto's of video's op te sturen via de telefoon van op die vakantiebestemming. Straks waaien de postkaarten binnen uit het noorden met Les Boreades van Jean-Philippe Rameau. Dat is voor zometeen al.

Jessica de Nijs met muziek van José María Aguilar. Het liefdesvuur light op in Les Boreades van Jean-Philippe Rameau met tenor Reinoud van Mechelen. Hij is Abaris, de mysterieuze vreemdeling die het hart van de koningin sneller doet slaan. Que l'amour embellit la vie.

La violence est le fond.

10:15 en een happy end voor de liefde tussen Alphise en Abaris in Les Boreades van Jean-Philippe Rameau. Reinoud van Mechelen bezong de liefde als hoogste goed in het leven in Que l'amour embellit la vie. Arnold Bax is onze reisgids nu. Hij neemt ons mee naar de zogezegde geboorteplaats van King Arthur, naar het kasteel van Tintagel. Helaas is het vandaag slechts nog een eeuwenoude ruïne. Er zijn niet veel restanten van bewaard gebleven daar aan de noordkust van Cornwall, maar de omgeving is evenzeer de moeite. Een prachtige groene natuur, diepe kliffen, natuurlijk de golven ook die tegen de rotswanden kletteren en de zeevogels die boven het wateroppervlak proberen en vooral blijven zweven. Tintagel van Arnold Bax met London Symphony Orchestra onder leiding van Antonio Papano.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

0: epiek en romantiek in Tintagel van Arnold Bax. Ja, hij kan het goed verkopen, die plek in Engeland, want je zou zo je koffers pakken en dat gebied daar gaan ontdekken. London Symphony Orchestra en dirigent Antonio Papano.
1: De zomer van Clara.
2: Il marche le regard

Trio Moreau heeft een debuutalbum uit en ze kozen resoluut voor de kamermuziek van Schubert en dus ook dat tweede deel uit het tweede pianotrio. Zoltán Kodály trok naar het noorden van Hongarije, verzamelde daar volksmelodieën en gebruikte een aantal voor deze dubbele dans.

Het Frans Liszt Kamerorkest en Charcuterie Trio met muziek van Zoltán Kodály en die intrigerende klank van het cimbalom erbij. Nelson Freire speelt nog de Waldstein-sonate van Ludwig van Beethoven tot aan het nieuws van 11 uur. En in het volgende uur van de Zomer van Clara, muziek van Händel en Pablo Casals speelt het Lied van de Vogels. Altijd mooie muziek om in een playlist te hebben. Tot zo.

0: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt nu veel meer meldingen binnen over blauwalgen in het water dan in dezelfde periode vorig jaar. Zwemmen en watersporten zijn op plaatsen met blauwalgen verboden. Die bacteriën kleuren het water groen en bij warm en droog weer nemen ze toe. Als ze afbreken in het water, komen er giftige stoffen vrij en die kunnen gevaarlijk zijn, zegt onderzoeker waterecologie Pieter Boets.
1: Die kunnen bij contact met de huid en de ogen kunnen die voor irritatie zorgen. Maar bij inname, als je gaat zwemmen bijvoorbeeld, kan je wel eens een slokje water binnenkrijgen. En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling, wat meestal niet het geval is, kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden. Dus het is zeker en vast af te raden.
0: In de Amerikaanse staat Washington, bij de grens met Canada, is de noodtoestand uitgeroepen door de snel oprukkende bosbranden. Duizenden inwoners moesten al hun huis verlaten. In totaal woeden er 12 grote natuurbranden in de staat Washington, die samen al meer dan 800 vierkante kilometer verwoest hebben. Door de aanhoudende droogte en de sterke wind zijn de branden erg moeilijk te blussen. Nu al spreekt de overheid van een van de zwaarste bosbrandseizoenen ooit. Hongarije gaat zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. De reactoren hebben water uit de Donau nodig om af te koelen, maar het waterpeil staat te laag door de extreme droogte. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. De Hongaren merken nu al dat er minder stroom en minder water is, zegt correspondent Stefan Bos.
2: Je merkt het ook al in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld dat de trams en de trolleybussen hier ook bijvoorbeeld bij mij voor de deuren zo, die komen ook veel minder vaak, mogen ook veel minder vaak rijden. En de supermarktketen Tesco, die schakelt al de drankautomaten uit. Hè, en het olie- en gasbedrijf Mol, hè, die hebben nu alle autowasstraten gesloten met de boodschap: elke druppel water telt.
0: Bij Oekraïnse droneaanvallen op Rusland zijn minstens 2 doden gevallen. De aanvallen waren onder meer gericht op een opslagplaats van de online winkel Wildberries, waar veel Russen hun inkopen doen. Niet alle drones raakten hun doel. Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben ze 635 drones uit de lucht geschoten. Oekraïne laat weten dat het oliedepots en een luchtmachtbasis heeft geraakt. Het is meestal zonnig vandaag en we halen tot 25 graden aan de kust en 32 in het binnenland. Morgen opnieuw die 25 graden aan de kust en dan tot 36 graden in het binnenland. Tegen de avond of de nacht kan het dan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Carlos Gillot.

Goedemorgen, welkom bij de Zomer van Clara. We begonnen dit uur met een fragment uit L'Allegro, Il Penseroso et Il Moderato, muziek van Handel, met sopraan Rachel Redmond, Irish Baroque Orchestra onder leiding van Peter Whelan. Het MA-festival in Brugge is volop aan de gang en volgende week woensdag kan u ook muziek van Handel gaan beluisteren daar in Brugge. Het ensemble Postscript en sopraan Elizabeth Hetherington brengen dan een bijzonder programma met als thema de verstoten vrouw door de eeuwen heen. En ja, die muziek van Handel is er zeker bij, maar ook muziek van Purcell, Barbara Strozzi en Kaya Sarriaho. Dat concert kan u trouwens ook live meevolgen hier op Clara met Nicole van Opstal komende woensdag vanaf 8 uur.

Sonetos del Amor Oscuro met Por Encontrar un Beso. Dit komt uit het nieuwe album van Timothy Ridout, de Britse altviolist van het moment. Hij speelt met Jonathan Ware aan de piano Appassionato van Henri Bussert. En die Fransman schreef dat eind 19e eeuw voor de eerste altviooldocent aan het Conservatorium van Parijs. Ze waren ook collega's.

Appassionato van Henri Bussert met Timothy Ridout en Jonathan Ware aan de piano. Timothy Ridout deelde een paar weken geleden nog op zijn sociale media wat foto's uit de oude doos, want het is 10 jaar geleden dat hij afstudeerde aan de Royal Academy of Music in Londen. Ondertussen heeft hij zelf een aantal studenten onder zich. Hij geeft ook masterclasses, is getrouwd met een altviolist en ze hebben samen ook een dochtertje. Ja, de tijd staat voor niemand stil. Enkel de muziek kan dat gevoel een klein beetje oproepen. Alsof je op een plek belandt waar tijd en ruimte helemaal niet lijken te bestaan. En dit vind ik daar nu eens een mooi voorbeeld van. De tweede suite, Daphnis et Chloé van Maurice Ravel, met Deutsche Symfonieorkeste Berlin onder leiding van Robin Tizziati. Zeer sfeervolle muziek.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Clara Live.

De tweede suite, Daphnis et Chloé, of vooral uit Daphnis et Chloé van Maurice Ravel met Robin Tiziati. Hij dirigeerde Deutsches Symfonieorkest Berlin. 2026 is ook het Pablo Casals-jaar. Het is 150 jaar geleden dat de cellist geboren werd. En deze muziek heeft hij wereldberoemd gemaakt.

In Prins Igor van Alexander Borodin zijn er een aantal Poloftsjaanse dansen en dit was de dans met koor erbij, gezongen door Les Itinérantes. De Belgische Apolline Jésus-Prey gebruikt lava als metafoor voor dit pianostuk, dat ze zelf ook speelt.

0: Belgische muziek van de jonge generatie componisten De Lave van Apolline Jésus-Prêt.
1: De zomer van Clara.

Herzex Tempore met muziek van Andreas Oswald. In het volgende uur van de zomer van Clara zakken we af naar de Auvergne met Joseph Conteloupe. Heel graag tot zo, na het nieuws van 12 uur.

0: Clara neemt u mee naar het Maafestival. Ontdek hoe eeuwenoude klanken in nieuwe composities worden verweven. In Clara Live van op het Maafestival met Nicole van Opstal. Woensdag en vrijdag vanaf 8 uur bij Clara op VRT Max.
1: Het is 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Overal in Vlaanderen duiken meer blauwalgen op. Er is een lek in een waterleiding onder de Schelde in Antwerpen en Hongarije gaat zijn enige kerncentrale volledig stilleggen. De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt op dit moment veel meer meldingen binnen over blauwalgen dan in dezelfde periode vorig jaar. Blauwalgen zijn bacteriën die typisch uitbreiden bij warm en droog weer. Ze kleuren het water groen en ze kunnen vooral gevaarlijk zijn voor zwemmers en watersporters. Kajakken of roeien kan nog wel met extra voorzorgsmaatregelen. Amory de Mulder ging kijken hoe dat veilig kan op de watersportbaan in Willebroek.
2: B2, 2 keer 6 kilometer. Iedereen een zakje bij voor de blauwalgen.
3: Ook op zondagmorgen tekenen de roeiers present hier aan de watersportbaan. Ze krijgen al enkele weken het gezelschap van blauwalgen.
4: Zie je hier dat het hier eigenlijk geen helder water is. Zeker, en daar zie je van alles dat erop drijft.
3: En dus is het opletten geblazen, want die blauwalgen kunnen huid- of oogirritatie veroorzaken. En vooral bij het inslikken zijn ze gevaarlijk, zegt onderzoeker waterecologie Pieter Boets.
5: En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden.
6: Goed zo, goed die benen gebruiken.
3: En dus sluiten de roeiers hun drinkbus goed af met een zakje en proberen ze contact met het water te vermijden, vertelt hoofdcoach Christel Hiel.
7: De pet in het water steken, dus dat mag ook allemaal niet. Per ongeluk er eens in vallen na een training, kan ook niet.
3: Nee, meteen de douche in en ook die boot nog even onder hand nemen.
8: Boot afspuiten, zeep gebruiken, afspoelen, de blauwalgen eraf zijn.
1: In Antwerpen is een lek vastgesteld in een waterleiding onder de Schelde. Wat de oorzaak van het lek is, wordt nog onderzocht. Door het lek is de fietserstunnel die naast de Kennedy-tunnel loopt afgesloten. Maar er kunnen ook problemen zijn voor de drinkwatervoorziening op linkeroever, zegt Wouter Bruins van de politie.
9: Vanmorgen is een heel dikke waterbuis lek gegaan en dat heeft een grote impact op de fietserstunnel. Het water stroomt letterlijk naar beneden, dus we hebben die tunnel moeten afsluiten. Het is een heel dikke buis, dus die voorziet ook een groot stuk van linkeroever van drinkwater. Nu, Waterlink is hier ter plaatse om te kijken wat de eventuele impact is, maar zij doen er natuurlijk alles aan om ervoor te zorgen dat niemand van de bewoners daar hinder van heeft.
1: De problemen zouden nog lang kunnen duren. In Blankenbergen heeft een Nederlandse man zich vanmorgen met zijn auto vastgereden op een historische trap vlakbij de Zeedijk. De man had de Waze-app gebruikt om zijn weg te vinden en had niet door dat hij de trappen in de Kerkstraat opreed. Jan Maartens van de politie van Blankenbergen.
10: Dat was een Nederlandse man van 74 jaar die Waze aan het volgen was en die vermoedelijk verstrooid was, waardoor dat hij eigenlijk van de trappen gereden is in plaats van even verder te rijden en de volgende helling dan af te rijden. Dat is een zeer vreemde situatie en dat is bij mijn weten ook de eerste keer dat dat voorvalt in Blankenbergen, dat men probeert de trap te nemen in plaats van de rijbaan.
1: De wagen werd getakeld en de schade bleef beperkt. In Griekenland blijven de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Athene verder uitbreiden. Op verschillende plaatsen moeten inwoners vertrekken. Het vuur in het Kithairon-gebergte wordt aangewakkerd door een felle wind en groeit aan richting Athene. Honderden brandweermensen zijn aan het werk en ze worden geholpen door vrijwilligers. En er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. In de Amerikaanse staat Washington, bij de grens met Canada, is de noodtoestand uitgeroepen, ook al door snel oprukkende bosbranden. Duizenden inwoners moesten al hun huis verlaten. In totaal woeden er 12 grote natuurbranden en die hebben samen al meer dan 800 vierkante kilometer verwoest. De overheid in de staat Washington spreekt nu al van een van de zwaarste bosbrandseizoenen ooit. Hongarije gaat zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. Ook dat heeft met hitte en droogte te maken. De reactoren hebben water uit de Donau nodig om af te koelen, maar het waterpeil is al te veel gezakt. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. De Hongaren merken nu al dat er minder stroom en minder water is, zegt correspondent Stefan Bos.
11: Je merkt het ook al in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld dat de trams en de trolleybussen hier ook bijvoorbeeld bij mij voor de deuren zo, die komen ook veel minder vaak, mogen ook veel minder vaak rijden. En de supermarktketen Tesco, die schakelt al de drankautomaten uit. Hè. En het olie- en gasbedrijf Mol, die hebben nu alle autowasstraten gesloten met de boodschap: elke druppel water telt.
1: Het aantal mensen dat is omgekomen bij een poging tot oversteek aan de grens tussen Marokko en Ceuta, Spaans grondgebied, is opgelopen tot 72. De tienduizenden migranten, veel jonge mannen, kwamen donderdag plots, onder meer door geruchten en oproepen op sociale media. Maar de meesten zijn snel weer vertrokken, omdat ze toch niet zomaar in Europa zouden raken. Mieke Strings, jij bent nog in Ceuta. Zie je daar nog veel migranten?
12: Wat lijkt er nu toch echt wel op dat de grote meerderheid, vooral Marokkaanse migranten, hier vertrokken is. In het centrum van de stad is het zeker veel rustiger geworden. Maar in de buitenwijken zijn toch nog wel grotere groepen migranten en vluchtelingen te zien. Je hoort misschien, ik zit hier op een plek waar er nog wel wat zijn. Vanmorgen zag ik een man plots langs mij heen stormen. De politie achter hem aan. Hij verloor zijn beide schoenen, twee verschillende pantoffels. Maar dat zie je hier dus vaker. Migranten die het op een lopen zetten, achterna gezeten door de politie. Vooral Marokkanen lijken te worden opgejaagd en sommigen vertellen dat ze ook worden geslagen. Veel mensen slapen ook nog op straat of op het strand en klagen over een gebrek aan eten en drinken. Maar uiteindelijk hopen ze toch naar Europa te kunnen geraken, op zoek naar een beter leven meestal, maar soms ook om heel persoonlijke redenen. Ik hoorde bijvoorbeeld iemand die zijn zieke ouder wil bezoeken of die een kind daar heeft moeten achterlaten.
1: Dankjewel, Mieke. Vanmiddag zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten, van 25 graden aan de kust tot 32 in het binnenland. Morgen neemt de hitte toe dan tot 36 graden in het binnenland. Alleen de kust blijft gespaard, daar rond 26 graden. In de loop van de avond en de nacht kan het dan onweren. Vooraan de opmars van blauwalgen in Vlaamse rivieren en waterplassen. Door de droogte en de warmte zijn er op dit moment heel veel. En dat houdt gezondheidsrisico's in voor zwemmers en watersporters. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Clara, blijf verwonderd. Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara. De Zomer van Clara met Carlos Gio.
14: Goedemiddag, ja, Laus Polyphonie, dat is voor later deze maand. Eerst is nog Brugge even het kloppende hart van de oude muziek met dat MA-festival dat nog even loopt. Deze twintiger speelt vandaag voor een uitverkochte Velo Barok op dat festival. Niemand minder dan Haroun Iqbal.

Haroon Iqbal in onze studio toets met Eileen Road. Hij heeft een grote fascinatie voor Indiase muziek. Is ook naar het land getrokken om daar in de leer te gaan bij belangrijke muzikanten. Jammer genoeg is hij net iets te jong, Haroon Iqbal, om Ravi Shankar gekend te hebben of hem ontmoet te hebben. Maar ik kan me voorstellen dat hij ook wel een grote bron van inspiratie is.

0: Noem het gerust twee melkwegstelsels die samenkomen, samenvloeien, die van Ravi Shankar en Philip Glass voor deze Passages.
1: De zomer van Clara.
0: Het volledige Iberia van Isaac Albenes zou ons een beetje te ver leiden, want dat duurt makkelijk 80 minuten. Dus Marc-André Amelin maakt voor ons gewoon een selectie. Boek nummer 2.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt.

Marc-André Amelin met het tweede boek Iberia van Isaac Albéniz. Joseph Conteloup lokt ons naar de Auvergne nu met zijn Trois Bourrées. Drie pastorale liederen over vrouwen, wijn, schapenhoeden, de pleziertjes van de liefde. En er zijn ook trouwe mannen bij.

De radio lekker luidt met deze drie bourrées van Joseph Canteloube uit zijn Chant d'Auvergne met Don Upshaw en het Opera-orkest van Lyon onder leiding van Kent Nagano. We surfen wat verder op dat gevoel. Meer joie de vivre voor het nieuws van 1 uur nog met Georg Philipp Telemann.

Een fluitconcerto van Georg Philipp Telemann met François Lazarevitch en Les Musiciens de Saint-Julien. Summertime is de kers op uw lunch. Zometeen na het nieuws van 1 uur en om 2 uur is Katelijne Boon er met meer De Zomer van Clara. Maak er een mooie dag van. Prettig weekend.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Overal in Vlaanderen duiken meer blauwalgen op. Er is een lek in een waterleiding onder de Schelde in Antwerpen. En Hongarije gaat zijn enige kerncentrale volledig stilleggen. De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt op dit moment veel meer meldingen binnen over blauwalgen dan in dezelfde periode vorig jaar. Blauwalgen zijn bacteriën die typisch uitbreiden bij warm en droog weer. Ze kleuren het water groen en ze kunnen vooral gevaarlijk zijn voor zwemmers en watersporters. Kajakken of roeien kan nog wel met extra voorzorgsmaatregelen. Amorie de Mulder ging kijken hoe dat veilig kan op de watersportbaan in Willebroek.
1: B2, 2 keer 6 kilometer. Iedereen een zakje bij voor de blauwalgen.
2: Ook op zondagmorgen tekenen de roeiers present hier aan de watersportbaan. Ze krijgen al enkele weken het gezelschap van blauwalgen.
3: Zie je hier dat het hier eigenlijk geen helder water is. Zeg, en daar zie je van alles dat erop drijft.
2: En dus is het opletten geblazen, want die blauwalgen kunnen huid- of oogirritatie veroorzaken. En vooral bij het inslikken zijn ze gevaarlijk, zegt onderzoeker waterecologie Pieter Boets.
4: En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden.
5: Dat is goed zo. Goed die benen gebruiken.
2: En dus sluiten de roeiers hun drinkbus goed af met een zakje en proberen ze contact met het water te vermijden, vertelt hoofdcoach Christel Hiel.
6: De pet in het water steken, dus dat mag ook allemaal niet. Per ongeluk er eens invallen na een training, kan ook niet.
2: Nee, meteen de douche in en ook die boot nog even onder handen nemen.
7: Boot afspuiten, zeep gebruiken, afspoelen, de blauwalgen eraf zijn.
0: In Antwerpen is een lek vastgesteld in een waterleiding onder de Schelde. Wat de oorzaak is, wordt nog onderzocht. Door het lek is de fietsertunnel, die naast de Kennedy-tunnel loopt, afgesloten. Het herstel zal meerdere dagen in beslag nemen. Ingenieur Ben de Smet van Watermaatschappij Waterlink.
8: Het is niet eenvoudig te maken, omdat het natuurlijk in de tunnel zelf zich situeert. Dus we moeten daar met alle materialen in die tunnel zelf ons begeven om het te kunnen herstellen. En het is ook een stuk wat daar redelijk omvangrijk is in grootte. Dus ook dat is niet zo eenvoudig om dat in die tunnel te krijgen. Dat zal inderdaad werk zijn dat wel nog zeker enkele dagen op zich zal laten wachten. Ja.
0: De leiding levert ook drinkwater aan Linkeroever, Zwijndrecht en Burgt. Maar andere leidingen kunnen de bevoorrading van drinkwater garanderen. In Griekenland blijven de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Athene verder uitbreiden. Op verschillende plaatsen moeten inwoners vertrekken. Het vuur in het Kiaron-gebergte wordt aangewakkerd door een felle wind en groeit aan richting Athene. Honderden brandweermensen zijn aan het werk. Ze worden geholpen door vrijwilligers en er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. En in de Amerikaanse staat Washington, bij de grens met Canada, is de noodtoestand uitgeroepen, ook al door snel oprukkende bosbranden. Duizenden inwoners moesten al hun huis verlaten. In totaal woedden er 12 grote natuurbranden die samen al meer dan 800 vierkante kilometer verwoest hebben. De overheid in de staat Washington spreekt nu al van een van de zwaarste bosbrandseizoenen ooit. En nog door de hitte en de droogte gaat Hongarije zijn enige kerncentrale straks tijdelijk stilleggen. De reactoren hebben water uit de Donau nodig om af te koelen, maar het waterpeil is al te veel gezakt. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. De Hongaren merken nu al dat er minder stroom en minder water is, zegt correspondent Stefan Bos.
9: Je merkt het ook al in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld dat de trams en de trolleybussen, hier ook bijvoorbeeld bij mij voor de deuren zo, die komen ook veel minder vaak, mogen ook veel minder vaak rijden. En de supermarktketen Tesco, die schakelt al de drankautomaten uit. Hè, en het olie- en gasbedrijf Mol, die hebben nu alle autowasstraten gesloten met de boodschap: elke druppel water telt.
0: In het noorden van Ethiopië zijn de gevechten tussen het regeringsleger en een rebellengroep voorlopig gestopt. Gisteren hebben de twee elkaar de hele dag met zware wapens bestookt. Hoeveel slachtoffers daarbij gevallen zijn, is niet duidelijk. Nu is er een gespannen rust. Er wordt nog altijd gevreesd dat de burgeroorlog in Ethiopië heropflakkert. 2 jaar geleden zijn daarbij zeker 600.000 doden gevallen. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de grens tussen Marokko en Ceuta, Spaans grondgebied, is intussen opgelopen tot 72. De tienduizenden migranten, veel jonge mannen, kwamen de voorbije dagen plots, onder meer door geruchten en oproepen op sociale media. Maar de meesten zijn snel weer vertrokken, omdat ze toch niet zomaar in Europa raakten. Mieke Strings is in Ceuta en vertelt wat ze ziet.
10: Het lijkt er nu toch echt wel op dat de grote meerderheid, vooral Marokkaanse migranten, hier vertrokken is. In het centrum van de stad is het zeker veel rustiger geworden. Maar in de buitenwijken zijn toch nog wel grotere groepen migranten en vluchtelingen te zien. Vanmorgen zag ik een man plots langs mij heen stormen. De politie achter hem aan. Maar dat zie je hier dus vaker. Migranten die het op een lopen zetten, achterna gezeten door de politie. Vooral Marokkanen lijken te worden opgejaagd en sommigen vertellen dat ze ook worden geslagen.
0: Het weer vanmiddag zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten. 25 graden aan de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen nog meer hitte dan tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer dan rond 26 graden. In de loop van de avond en de nacht kan het dan onweren. Vooraan de opmars van blauwalgen in Vlaamse rivieren en waterplassen. Door de droogte en de warmte zijn er op dit moment heel veel. En dat houdt gezondheidsrisico's in voor zwemmers en watersporters. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: 2 uur goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Het KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in zowat het hele land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. En de warmte blijft ook nog enkele dagen aanhouden, zegt weerman Bram Verbrugge.
1: De temperaturen die gaan crescendo. Vandaag halen we in het binnenland op veel plaatsen 30 graden. Maar vooral morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor alle provincies behalve voor West- en Oost-Vlaanderen. Daar blijven ze wellicht net onder die 35 graden zitten. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat koeler.
0: En door het warme en droge weer van de voorbije weken krijgt de Vlaamse Milieumaatschappij veel meer meldingen binnen over blauwalgen dan in dezelfde periode vorig jaar. Verschillende waterlopen en rivieren in Vlaanderen kleuren helemaal groen. Daardoor mag je er niet zwemmen, surfen, duiken en waterskiën. Want als blauwalgen afbreken in het water komen er ook giftige stoffen vrij, zegt onderzoeker waterecologie Pieter Boets.
2: Die kunnen bij contact met de huid en de ogen kunnen die voor irritatie zorgen. Maar bij inname, als je gaat zwemmen bijvoorbeeld, kan je wel eens een slokje water binnenkrijgen. En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling, wat meestal niet het geval is, kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden. Dus het is zeker en vast af te raden.
0: Blauwalgen zijn een bacterie en komen vaak voor wanneer het warm en droog is bij stilstaand water met veel fosfor en stikstof. In Antwerpen is een lek vastgesteld in een waterleiding onder de Schelde. Wat de oorzaak is, wordt nog onderzocht. Door het lek is de fietserstunnel die naast de Kennedy-tunnel loopt afgesloten. En het herstel zal meerdere dagen in beslag nemen. Ingenieur Ben de Smet van Watermaatschappij Waterlink.
3: Het is niet eenvoudig te maken, omdat het natuurlijk in de tunnel zelf zich situeert. Dus we moeten daar met alle materialen in die tunnel zelf ons begeven om het te kunnen herstellen. En het is ook een stuk wat daar redelijk omvangrijk is in grootte. Dus ook dat is niet zo eenvoudig om dat in die tunnel te krijgen. Dat zal inderdaad werk zijn dat wel nog zeker enkele dagen op zich zal laten wachten. Ja.
0: De leiding levert ook drinkwater aan Linkeroever, Zwijndrecht en Brugt. Maar andere leidingen kunnen de bevoorrading van drinkwater garanderen. Het weer vanmiddag blijft het zonnig met alleen wat stapelwolken in het oosten. 25 graden aan de kust tot 32 graden in het binnenland. En Bram zei het al, morgen neemt de hitte toe tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het dan aangenamer en koeler rond 26 graden. In de loop van de avond en de nacht kan het dan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.
5: Goedemiddag en ik kan u geruststellen, geen hete temperaturen, geen blauwalgen, maar alleen 3 uur zomerse muziek. Bekende meesterwerken en onverwachte ontdekkingen bij elkaar gezocht door Bart Thijskes. En misschien ontdekt u vandaag wel een nieuwe favoriete componist. We beginnen in het 18e eeuwse Venetië, maar gaan straks ook naar het Parijs van Francis Poulenc. We staan stil bij Karl Malia von Weber, die precies 200 jaar geleden overleed. En onderweg ontmoeten we ook Herbert Howells, Edvard Grieg en Mozart. Maar eerst een sprankelende ouverture van Carlo Tessarini. Welkom bij de Zomer van Clara.

Academie für Alte Musik Berlin in een ouverture van Carlo Tessarini. En we laten datzelfde ensemble op post staan, maar nu met René Jacobs op de bok en mezzosopraan Vivica Genot als soliste. We gaan luisteren naar een aria uit Orfeo van Nicola Porpora, toch een van de beroemdste zangpedagogen van de 18e eeuw. Hij schreef Dall'amor più sventurato voor de legendarische castraat Farinelli, die toen de rol van Orfeo vertolkte.

Dall'amor, più sventurato. Het geeft ons al een beetje toch een idee hoe virtuoos die Farinelli moet geweest zijn. We hoorden hier Vivica Junot. Het is een aria uit Orfeo van Nicola Porpora. En ze werd begeleid door de Academie voor Alte Muziek Berlin onder leiding van René Jacobs. Het volgende stukje leerde muzieksamensteller Bart Thijsges ooit kennen als een van de geliefde bisnummers van de Britse dirigent Sir John Barbirolli. Sous les tilleuls. Ofwel onder de lindebomen. Komt uit de Scène Alsacienne van Jules Massenet. En ik begrijp waarom collega Bart het nooit meer vergeten is. Want Massenet roept hier zo'n lome zomerse zondagnamiddag op, waarop de tijd lijkt stil te staan. Het Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo speelt onder leiding van Sir Elliot Gardiner.

Vulmassenij in de schaduw van lindebomen. Als je ze eens geroken hebt, vergeet je het nooit meer. Heerlijk. Heel benieuwd hoe u een zomerse namiddag doorbrengt. Laat het me gerust weten in de Clara app. En nu springen we bijna een halve eeuw vooruit. In 1924 schreef Francis Poulenc Les Biches voor de Ballet Russe van Sergei Diaghilev. Een elegant ballet vol humor, charme en een speelse erotische ondertoon. Bij deze melodieuze, ritmische en soms zelfs jazzy muziek moet u zich een zomersfeestje in een luxueuze villa voorstellen waar elegante jonge vrouwen en knappe jonge mannen ongegeneerd met elkaar flirten. Charles Dutoit dirigeert het Orchestre National de France.

En met die roffel maakte Francis Poulenc een eind aan het ballet Les Biches. We gaan het Parijs in de dolle jaren 20 achter ons laten en belanden aan de piano van Joseph Haydn. In 1794 is hij op het hoogtepunt van zijn roem. Tijdens zijn tweede verblijf in Londen wordt hij er gefêteerd en op handen gedragen als een internationale superster. En hij componeert er ook, onder meer zijn 62ste pianosonate. Een fris werk, vol humor en verrassende wendingen zoals we dat van Joseph Haydn gewoon zijn. Rafał Plechacz, die we vooral kennen als een voortreffelijke Chopin-vertolker, bewijst dat hij ook in Haydn helemaal in zijn element is.

0: Sonate nummer 62 van Jozef Haydn, gespeeld door Rafał Blechacz. En zo is het ondertussen ook al 3 uur geworden.
1: De zomer van Clara met Katelijne Boon.
0: We gaan nog even langs bij een componist die deze zomer extra aandacht krijgt, omdat hij precies 200 jaar geleden overleed. Ik heb het over Karl Maria von Weber. Zijn Aufforderung zum Tanz uit 1819 was de eerste pianocompositie die een volledig verhaal vertelde. Een heer nodigt een dame uit ten dans. Ze walsen samen en na afloop brengt hij haar weer netjes naar haar plaats. We horen hier niet de oorspronkelijke pianoversie, maar wel de kleurrijke orkestratie die Hector Berlioz er later van maakte.

En zo zit de dame na een wervelende wals weer op haar stoel te wachten op het volgende dansje. Aufforderung zum Tanz van Karl-Marie von Weber met Herbert von Karajan, die zijn Berliner Philharmoniker dirigeerde. De Lieder ohne Worte van Felix Mendelssohn zijn pianostukken, maar de melodieën zijn zo zingend dat ze zich ook uitstekend lenen voor de warme klank van de klarinet. De eerste klarinetist van de Berliner Andreas Ottensamer haalde pianiste Yuja Wang erbij. En het resultaat is een verbluffend mooi arrangement van drie Lieder ohne Worte. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt.

3 liter Onevoorte, mooi op piano alleen, maar ook mooi in een arrangement voor klarinet en piano. Muziek van Felix Mendelssohn hier met Andreas Ottenzamer op klarinet en Julia Wang aan de piano. Herbert Howells, die ken ik vooral van zijn indrukwekkende koormuziek zoals zijn Requiem of zijn Stabat Mater, maar zijn 3 dances voor viool en orkest kende ik nog niet. Hij schreef ze al in 1915, blijkbaar als student, en hoewel de Eerste Wereldoorlog toen al een jaar bezig was, is daar in deze muziek nauwelijks iets van te merken. Integendeel, het zijn 3 kleurrijke en onbezorgd klinkende miniaturen. Soliste is Lidia Mordkovic en zij wordt begeleid door het London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Hickox.

De Three Dances voor Viool en Orkest van Herbert Howells met Lidia Mordkovic en het London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Haycox. Een ontdekking voor mij. Misschien ook wel voor u. Voor de 200ste verjaardag van de Noorse schrijver Ludwig Holberg, de Molière van het Noorden, zoals hij werd genoemd, schreef Edvard Grieg een suite die klinkt alsof ze uit de 18e eeuw komt, maar toch ook helemaal Grieg blijft. Het Estonian National Symphony Orchestra speelt het onder leiding van Paavo Järvi.

En dat was de Holbergsuite van Edvard Grieg, zijn eerbetoon aan de 18e eeuw, de eeuw waarin de Noorsteense schrijver Ludwig Holberg leefde en werkte. En we hebben nog tijd voor één werk voor het nieuws van 4 uur en dat wordt een pianotrio van Mozart. Ik hoop dat u bij ons blijft, want ik heb nog Bach, Händel, Paderewski en een verrassende ontmoeting tussen Schumann en Mahler in de aanbieding. Tot zo!

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Vier uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Spanje zijn twee nieuwe natuurbranden uitgebroken. Door de sterke wind is een bosbrand in de buurt van Lleida in Catalonië opnieuw opgeflakkerd en uitgebreid naar naburige regio's. En in de provincie Cáceres in het zuidwesten van Spanje is een brand ontstaan nadat een vrachtwagen vuur had gevat. De vlammen sloegen over op een nabijgelegen struikgewas. Meer dan 800 inwoners zijn er geëvacueerd. In Griekenland zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. Er is een hulpoperatie aan de gang. De bemanning van één helikopter is ongedeerd, maar die van de tweede wordt nog gezocht. Griekenland kampt met grote bosbranden nabij de hoofdstad Athene. Er is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. In het Franse departement Moselle in het noordoosten van Frankrijk moeten 30.000 inwoners binnenblijven nadat er brand is uitgebroken in een Seveso-bedrijf. Dat is een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Uitleg door Frank Renaud.
3: 'S Morgens klonken er harde knallen, ontploffingen, zeiden de bewoners. Er ontstond brand en vervolgens zagen mensen op kilometers afstand dikke zwarte rookwolken verschijnen. Er was brand ontstaan op een bedrijfsterrein in de gemeente Gandrange, waar een opslagloods staat met chemische stoffen. Als die vrij zouden komen of zouden verbranden, kan dat gevaar voor de gezondheid opleveren. De 30.000 bewoners van 5 gemeenten in de directe omgeving is daarom gevraagd binnen te blijven en de ramen te sluiten. Meer dan 100 brandweermensen bevinden zich ter plekke en het vuur zou inmiddels onder controle zijn. Er worden luchtkwaliteitsmetingen gedaan. Het is nog niet bekend welke chemische stoffen zich op het terrein bevinden en of er ook daadwerkelijk gevaarlijke stoffen in de lucht terecht zijn gekomen.
2: Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Purja. Hij was met 9 andere alpinisten omgekomen bij het beklimmen van een berg in Pakistan op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze waren gegrepen door een lawine. 7 lichamen werden intussen teruggevonden. De Nepalees Nirmal Purja werd in 2019 wereldberoemd door in 6 maanden en 6 dagen alle 14 bergtoppen boven de 8000 meter te beklimmen. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Purja is 43 jaar geworden. Wout van Aert is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Søjberg Pedersen won de slotrit. Hij was de snelste in de massasprint. Tom Krabbe werd 3e. Van Aert eindigde in de laatste rit buiten de top 10. En in het voetbal verlaat Rafael Onyedika landskampioen Club Brugge. Hij trekt naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Onyedika heeft een contract getekend voor 5 jaar. Hij werd met club 2 keer landskampioen en won ook de beker van België. Het is zonnig vanmiddag met een paar stapelwolken in het oosten. We halen tot 25 graden aan de kust en tot 32 in het binnenland. Morgen wordt het nog warmer dan tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het koeler, rond 26 graden. De loop van de avond en de nacht kan het gaan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.
5: En laat ik meteen beginnen met die lieve luisteraars te danken die mij al een berichtje stuurden in de Clara-app. Soms zijn een paar maten muziek genoeg om meteen te weten welk stuk erop volgt. Ik maak me sterk dat u de volgende muziek moeiteloos zal herkennen. Pierre Antaille mag het laatste uur van de zomer van Clara openen. Welkom terug.

En dan volgt de dansende eerste variatie. Pierre Antaille deed ons verlangen naar meer met de openingsaria van de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Händel deed ons in 1735 een pracht van een aria cadeau. Het is meteen ook zijn langste. In Scherza Infida uit Ariodante laat hij de titelheld zijn verdriet uitzingen nadat hij denkt verraden te zijn door de vrouw van wie hij houdt. Händel schreef de aria op maat van de toen 30-jarige castraat Giovanni Carestini. De Milanese zanger was een echt goudhaantje, had een schitterende stem, een indrukwekkende podiumpresence en was vooral sterk in het overbrengen van diepe gevoelens. Wel, in deze aria kon hij al die talenten uitspelen. Bij gebrek aan castraten kunnen we gelukkig rekenen op mezzosopraan Anne-Sophie van Otter.

scenario om kippenvel van te krijgen. Scherza in fida in grembo al drudo. Uit Ariodante van George Frederik Händel. Hier Anne-Sophie van Otter met Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Ignaz Jan Paderewski was een man van vele talenten. Niet alleen een legendarische pianovirtuoos, hij zou later ook premier van Polen worden en ik heb hem zelfs ooit op een Poolse vodkafles zien staan. Maar hij componeerde ook en dat deed hij lang niet onverdienstelijk. Nelson Freire speelt zijn nocturne in Beskroot.

gezellig bij in slaap te doezelen, de nocturne in Bes Groot van Ignaz Jan Paderewski door Nelson Freire. De Rijn speelt een grote rol in het leven van Robert Schumann. In 1850 schreef hij zijn derde symfonie met de rivier in gedachten. Deze Rijnische symfonie voorzag Gustav Mahler ruim een halve eeuw later van een nieuwe orkestratie. Mahler veranderde nauwelijks iets aan de noten van Schumann, maar hij gaf de orkestklank meer kleur en transparantie, zodat de muziek beter zou klinken in de grote concertzalen van zijn tijd. We horen het ORF Radio Symfonieorkester Wien onder leiding van een van mijn favoriete dirigenten, Marin Alsop.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

De derde symfonie van Robert Schumann in de orchestratie van Gustav Mahler. Breed stromend, zoals de rivier waarnaar ze genoemd is, de Rheinische. Alhoewel dat met het huidige waterpeil het misschien net iets minder bezet zou klinken. En daarmee zit de zomer van Clara erop voor vandaag. Ik heb nog de eerste altvioolsonate van Johannes Brahms voor u met Kim Kashkashian en Robert Levin. In de jaren hoort je zo meteen Helene de Bruyne in gesprek met acteur Stefan Perceval. En aan Zanzibar is er dan ook nog Eldorado. Maar als u nog liever wat in de klassieke sfeer wil blijven, dan nodig ik u graag uit om naar Clara Continuo over te schakelen. Daar hoort u zo meteen een prachtig strijkkwartet van Joseph Haydn door het Quatuor Arrot. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Dank dat u luisterde en heel graag tot de volgende keer.

0: Clara neemt u mee naar het Maafestival. Ontdek hoe eeuwenoude klanken in nieuwe composities worden verweven. In Clara Live van op het Maafestival met Nicole van Opstal. Woensdag en vrijdag vanaf 8 uur bij Clara op VRT Max.
1: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Morgen en overmorgen worden opnieuw snikheet. Overal begint de aanhoudende droogte grote gevolgen te hebben. En MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat er meer controles komen op wie vanuit Spanje komt en dat het land voorlopig geschorst wordt uit de Schengenzone. Het KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in bijna het hele land. En ook de komende dagen blijft het warm, zegt weerman Bram Verbrugge.
2: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat koeler. Nu, we zijn zeker niet alleen. Een groot gedeelte van Europa kreunt opnieuw onder een hittekoepel, met de hoogste temperaturen deze keer voor Oost-Europa. Daar gaan ze de komende dagen lokaal naar 40 graden.
1: In Griekenland zijn bij een blusoperatie twee blushelikopters op elkaar gebotst. Er is een hulpoperatie aan de gang. De bemanning van één helikopter is ongedeerd, naar die van de tweede wordt nog gezocht. Griekenland kampt met grote bosbranden nabij de hoofdstad Athene. In die regio is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. En ook in Spanje woeden de bosbranden voort. Er zijn intussen twee nieuwe branden uitgebroken. Door de sterke wind is een bosbrand in de buurt van Lleida in Catalonië opnieuw opgeflakkerd en uitgebreid naar naburige regio's. En door de aanhoudende droogte in heel Europa staat het waterpeil van veel belangrijke rivieren historisch laag. Dat leidt op veel plaatsen tot problemen. Lucas Lecluze maakt een overzicht.
3: Het is opvallend stil in de waterkrachtcentrale op de grens van Roemenië en Servië. Afgelopen nacht zijn de machines daar stilgevallen, want er staat simpelweg te weinig water in de Donau om elektriciteit te produceren. Verder stroomafwaarts in Hongarije ligt ook een kerncentrale zo goed als stil. Ook daar te weinig water in de rivier, dit keer om de reactoren te koelen. De situatie is kritiek, zegt premier Peter Magyar. Op dit moment zit de Hongaarse regering samen om strenge regels af te spreken. Grote bedrijven zullen energie moeten besparen, overheidspersoneel moet thuiswerken en de lichten van overheidsgebouwen gaan uit. En ook elders veroorzaken lage waterstanden problemen. De Rijn in Nederland staat zo laag dat schepen hun lading in vrachtwagens moeten overladen.
4: Voor één groot Rijnschip moeten we rekenen met om en nabij de 100 vrachtwagens.
3: De situatie in Europa zal waarschijnlijk niet snel verbeteren, want ook de komende dagen wordt er weinig tot geen neerslag voorspeld.
1: In Anderlecht in Brussel is een gewonde gevallen na een aanval met een machete. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer door verschillende personen aangevallen met de machete om hem te beroven. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren en op te pakken. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher vraagt een gedeeltelijke schorsing van Spanje uit de Schengenzone. Dat is het gebied van 29 Europese landen zonder binnengrenzen. Dat doet hij in een bericht op X als reactie op de tienduizenden migranten uit Marokko die de afgelopen dagen de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Ze hopen zo in Europa te kunnen blijven. Michael van Drogenbroek, daarmee is de voorzitter van de Franstalige Liberale forser dan de regering van premier De Wever.
5: Klopt, valt absoluut op. Boucher wil dat ons land gerichte controles uitvoert op personen die uit Spanje komen. En hij wil het vrij verkeer van personen vanuit Spanje ook beperken. Boucher geeft meteen ook een veeg uit de pan aan de Spaanse premier Sanchez en zijn socialistische regering. Want voor Boucher is die plotse toestroom van migranten helemaal geen toeval. Na een procedure van massale regularisatie illustreert Spanje perfect wat een aanzuigeffect is, schrijft Boucher. En ook hoe toegeeflijker een land omgaat met migratie, hoe groter de illegale migratie zal zijn. Boucher pleit daarom voor een Scandinavisch model dat veel strenger is. Dinsdag houden de bevoegde Europese ministers spoedoverleg over de situatie. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid daaraan deelnemen.
1: Dankjewel, Michael. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de tweede rit aan de gang, nog altijd op Zwitsers grondgebied. Jonas Maas, wat is de situatie daar?
6: Wel, het is voorlopig het traditionele beeld, Iris, van een etappe die naar een massaspurt lijkt te gaan. Er zijn nog enkele vluchters die een goede minuut voor het peloton uitrijden, waar het vooral SD Works is, de ploeg van Lotto Kopecky en Lorena Wiebes, de winnares van gisteren, die daar het tempo bepaalt. Ze hebben nog een kleine 50 kilometer om de vluchters te grijpen. Intussen is het belangrijkste nieuws dat er al enkele Belgische opgaves zijn. Marieke Meert en Sterre Vervloed van de Lotto Intermarché ploeg zijn er al niet meer bij. Ook de Estse Ebras heeft het er al moeten opgeven. Dus de Belgische ploeg is er nog maar met 4 in koers om kopvrouw Sandrine Tas straks te lanceren in de sprint in Genève, waar gele truidraagster Lorena Wiebes heel graag een tweede overwinning op een rij zal boeken.
1: Dankjewel, Jonas. En Wout van Aert is eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Søjberg Pedersen won de slotrit. Hij was de snelste in de massasprint. Tom Krabbe werd derde. Van Aert eindigde in de laatste rit buiten de top 10. Vanavond en vannacht zacht weer met minimaal tussen 15 en 22 graden. Het is licht bewolkt. Morgen wordt het zeer warm tot 36 graden. Aan zee is het koeler met 26 graden. 'S Avonds en 's nachts stijgt de kans op buien en onweer. En ook dinsdag nog tot 31 graden en onweerachtig. We krijgen dus opnieuw 2 snikhete dagen. Door de droogte en het uitblijven van regen staat er bijzonder weinig water in de rivieren en moeten sommige landen kerncentrales en goederenverkeer stopzetten. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Jaren. Met Helene Bruyne.
8: Welkom bij De Jaren. Wie overmorgen nog op Theater aan Zee rondhakt, kan op stadswandeling met theatermaker en acteur Stefan Perceval. Door Oostende dus, de stad die hij al een paar jaar zijn thuis mag noemen. Perceval is de bezieler van Het Gevolg en daar hebben ze als motto: we vertrekken vanuit de kunstenaar in iedere mens en de mens in iedere kunstenaar. Ik had met hem een gesprek over kunst en het leven en over hoe je jeugd kan doorwerken en over de kunstwereld die er niet altijd even goed in slaagt de echte wereld te bereiken. Stefan, welkom.
9: Goeiedag, welkom. Ja.
8: Wanneer kreeg jij in de gaten dat er in jou een kunstenaar schuilt? Je speelt al behoorlijk lang theater.
9: Dat het echt een kunstenaar was, dat heeft nog wel even geduurd. Maar dat ik graag theater speel en dat ik eigenlijk maar in één ding goed was, dat was namelijk gedichtjes opzeggen, dat wist ik vrij snel. En humor was daar ook een heel belangrijk wapen in om te overleven. Ik ben opgegroeid samen met mijn moeder in armoede. En dan, omdat je het niet al te breed hebt, ja, heb je niet altijd de juiste kleren aan. En je moet je voorstellen, zo jaren 70, 80, de eerste snops en millets en dat soort toestanden, dat hadden wij allemaal niet. En als je er dan niet echt bij hoorde, dan, ja, dan moest je een andere manier zoeken om toch erbij te horen. En dan was humor, spelen, iemand anders zijn, wel een manier om er wel bij te horen.
8: Ja. Je zegt het enige waar ik goed in was, dat impliceert dat er veel dingen waren waarin jij niet goed was of dacht dat je niet goed was?
9: Ja, ik heb dat lang gedacht, dat ik in heel veel dingen niet goed was. Ik heb ook heel lang gedacht dat ik iemand anders moest zijn. Dat het niet goed genoeg was om Stefan Perceval te zijn. Dat je iemand moest zijn zoals jij, Helene. Iemand met een mooie stem en gestudeerd. En ik heb zelf... Ik was een dromer. Ik keek naar buiten tijdens de lessen. Ik kon niet volgen. Ik moest op het einde van de lagere school, waar dat ze voor mij overal B-klassen hadden opgericht, want ik kan niet volgen, moest ik iets met mijn handen gaan doen, zei het PMS toen. En ik ben dan hotelschool gaan doen, hotelschool beroeps ook. Maar dat wisten mijn ouders niet. En de eerste les hing mijn spiegel aan de plafond. Dus ik dacht, ja, eigenlijk is dit ook niks voor mij. Dus ik heb heel lang gedacht, tot nog niet zo heel lang geleden eigenlijk, dat het niet goed was om te zijn wie dat ik was. Dat ik altijd iets anders moest zijn, iemand anders. En daar, ja, daar speelde ik ook mee in het echte leven. Dat, mijn stem was anders, mijn manier van doen was anders. Het is een heel, heel, heel lange zoektocht geweest naar wie ben ik nu eigenlijk?
1: Weet je het nu?
9: Beter. Beter. Natuurlijk is er altijd twijfel. Weet je. Ook als ik naar hier kom, denk ik, oh, gaat dat nu wel goed zijn? Ben ik dat nu wel waard om bij Helene te zitten en te praten? En wat ga ik moeten zeggen? En, ja, er is altijd een zekere twijfel. Maar ik zeg het, mijn jeugd bestond uit... Je moet het maar aan niemand niet vragen. Je moet maar geen vrienden hebben, want vrienden, dat bestaat niet. Blijf maar weg daar. Je doet dat maar niet. Waardoor ik in mijn jeugd heel vele jaren en dagen heb gesleten in een sociaal appartementje in Merksem, zonder dat ik buiten durfde komen, omdat... Ja, ik had schrik van de wereld. Ik durfde geen deur open doen. Ik durfde nergens naartoe te gaan. Dus het heeft heel lang geduurd ook om die drempels weg te krijgen. Ook, ik kon vroeger ook heel goed onzichtbaar zijn. Ik kon ergens zijn zonder dat ze mij zagen. Er zit hier nu 3-4 mensen. En we hebben een gesprek met die 3-4 mensen. Je gaat mij niet zien. Ik kan echt helemaal onzichtbaar zijn.
1: Soms wel een nuttige vaardigheid, lijkt me.
9: Soms wel, en zeker ook in het werk dat ik doe. Het kijken, het werken, het observeren van mensen. Is het soms wel goed dat je even kunt weggommen. Dat je er eventjes niet bent. Dat je samen met hen bijna fluïde kunt worden. Dat ze het niet opmerken dat jij er bent. Of dat je iets wilt van hen. Wat dat je ook zou willen. Dus soms is dat wel leuk. Ik moet zeggen, in mijn beginjaren als acteur... was dat best lastig. Omdat ik... Ja, ik studeerde af aan de studio Herman Terling... met de woorden van Jan de Cler. Nou moet je niet denken dat je een acteur bent. En dus... ging ik spelen bij Victoria in Gent. Met Shane Bervoets en Lies Pauwels en Sien Eggers. Dat was mijn eerste productie. Direct na de school, Wiezewig, in de regie van Peter van den Ede. Ja, en daar ontdekte ik eigenlijk dat... Dat mensen, dat die ook warm kunnen zijn. Dat er, die school, dat was heel veel concurrentie. Daarvoor ook die hotelschool. Ik schaamde mij diep voor wie dat ik was. Ik heb me heel lang echt gedacht, oh, kijk maar niet naar mij. Vreselijk onzeker. En dus dan kwam ik daar bij Victoria. En daar kwam ik in een soort van warm bad. En daar zeiden ze, ja, maar uw verhaal is wel iets waard. En toen zei Dirk Pauwels, die toen directeur was van Victoria... Maar jij met je tristige jeugd, zou jij daar eens een stuk over schrijven? Ja, ik heb dat dan gedaan. En dan is er een bal aan het rollen gegaan waar dan mensen ineens zeiden... Ja, maar jij bent een artiest, hè? Jij kunt schrijven, jij kunt dat goed. Jij kunt regisseren, jij kunt dat goed. Jij kunt spelen, jij kunt dat goed. En ja, ik was Stefan in Wonderland. Wauw, ik stond er echt van te kijken. Dat mensen dat zeiden tegen mij, dat ik dat mogelijk... goed zou kunnen.

0: Joël Rabisolo op de gitaar en ik zit in de studio met acteur en theatermaker Stefan Perceval.
1: De jaren.
0: Stefan, ja. Je hebt de overstap gemaakt van het beroeps naar Herman Terlink. Dat is niet een evidente sprong om te maken. Dat is nu eenmaal zo, de cijfers zijn er. Hoe komt het dat jij dat wel hebt gedaan, dat theater toch interessant voor je leek? Waar heb je dat leren kennen?
2: Ja, ik heb het natuurlijk leren kennen omdat mijn broer Luc Perceval, die had destijds de Blauwe Maandag Compagnie opgericht. Dat was een heel, heel lange weg die hij ook heeft afgelegd en waar wij als familie natuurlijk ook heel dichtbij stonden. Dus ik heb heel vroeg kennis gemaakt met theater, ook toen hij nog in de KNS speelde. Dan gingen wij soms, ik ging dan soms als kleinkind naar de matineevoorstellingen kijken in de KNS. Mijn ouders die maakten altijd ruzie vlak voordat we gingen vertrekken. Dat was zo klassiek. Hè. Allee, we gaan eens kijken. Dan speelde hij De Speler of Moeder Courage of zo. En dan was het klassiek zondag, ruzie. Mijn vader zette mij af aan het Theaterplein in Antwerpen. En de supposten die ik dan later heb leren kennen, ook als collega's, die zetten mij dan als kleine hummel op de eerste rij. En dan de magie van dat daar zien te bewegen. Julien de Bruin als Moeder Courage voorbij zien komen op een draaitoneel. Mijn zware kar en mijn broer die van voorliep, die speelde Zwitserke. En die knipoogde naar mij. En dat is dikwijls voor mij ook nog theater. Die knipoog, zodat... Het is allemaal niet zo erg. Hier is een wereld waar dat je welkom bent. En dan tijdens de pauzes mee in de kantine van de KNS en die acteurs daar zwaar geschminkt zien. Dus ja, dat was wel een wereld. Ja, dat trok mij. En we hadden niks. We hadden alleen maar mijn moeder die schreef heel triestige gedichten. Dus als ik een gedichtje moest aanleren voor de school... bijvoorbeeld Nicolaas Eduard Ramanas van Annie M.G. Schmid, dan zat mijn moeder aan de kapotte keukentafel met haar ogen toe en dan zei ze, allee, zeg het eens. En dan zei ik, Nicolaas Eduard Ramanas, nee, dat is niet goed. Je moet hem zien. Je moet hem zien als je het zegt. Dus ik was al vrij vroeg heel ernstig bezig met die taal en poëzie, terwijl mijn klasgenootje Nicolaas Eduard Ramanas, die had er een prachtige jas, kwam ik naar voren en moest ik ook bij elk pensioen van elke broeder van liefde, want dat waren de broeders van liefde waar ik zat, moest ik dat gedicht voordragen. Dus ja, dat was een overlevingsmodus. Onlangs speelde ik ergens en kwamen er oude klasgenoten van mij van het zesde studiejaar. En ik heb een verschrikkelijke herinnering aan die tijd. We waren op skivakantie geweest met die klas. Enfin, ze hadden een collecte gehouden op school, zodat Stefan Perceval mee kon. Dus ik ging...
0: Is dat vernederend, als dat zo publiekelijk moet gebeuren?
2: Ja, dat was niet tof. Want dat was altijd zo de enveloppe. En die ging al van in het derde studiejaar ging die al rond. Ik heb dat derde studiejaar 2 keer gedaan.
0: Dus er was genoeg.
2: Op een gegeven moment was er wel genoeg om hem mee te krijgen, die Stefan Perceval. Dus ja, je voelde dat ook wel. Ja, je stapt op die bus en je zag die andere ouders, of toch vanuit mijn perspectief toen gaan. Ja, daar heb je hem. Die hebben dat geld. Ik had ook al mijn skipak al aan. Ik had dat gekregen van een neef die wel eens ging skiën. Dus mijn moeder zei, doe dat allemaal aan, want als je eruit stapt, dat zal wel als sneeuw zijn en zo. Dus ik stond in Merksem al met mijn skipak aan. Ik had daar zelf een heel slechte herinnering aan, maar die klasgenoten die toen waren kijken, die hadden foto's bij van mij in dat skipak, want ik had alleen maar dat skipak bij. In dat skipak, boven op de tafel, in een of andere Oostenrijkse feestzaal, waar ik... blijkbaar grappen aan het vertellen ben. Dus dat theater, dat is bijna, ja, hoe moet ik het zeggen, een natuurlijke flow dat ik daar terecht ben gekomen, omdat het ook voor mij een overlevingsmechanisme was. Het spelen, het iemand anders zijn, u niet uzelf hoeven te zijn.
0: Nu, toen je eenmaal echt professioneel in het theater ging werken, hoe verhield je toen tot je afkomst en je achtergrond?
2: Ik schaamde mij diep. Ik schaamde mij diep. Ik zeg het, Helene, als je mij 25 jaar geleden... Je kunt er wel vast nog fragmenten van terugvinden op de radio. Ik deed helemaal anders. Ik dacht, het is nooit goed genoeg om Stefan Perceval te zijn. Nooit goed. Dat is niet goed. Jij kunt dat niet. Wat doe je nu? Dat was de hele tijd een stemmetje dat zei, jij bent niks waard, jij kunt dat niet. Dat is niks voor u. Wat ga je op de radio doen? En dan zat ik daar en ik had bijna alle vragen voorbereid, zodat ze maar niet zouden merken dat ik maar iemand was die hotelschool beroeps had gedaan en Studio Herman Teyling. En die nu eigenlijk door een lot in de loterij plots met Wim Obroek samenspeelde en zelf stukken schreef en staande ovaties kreeg. En nee, ik schaamde mij diep, diep, diep daarvoor. En dat lag niet aan de omgeving of zo, helemaal niet. Ik had heel fijne collega's, maar ja, dat was gewoon iets. Dat was mij heel mijn jeugd ingebeiteld. Jij kunt dat niet. Dat is niks voor haar, maat. Jij gaat dat niet kunnen. Dat is niks. Heeft de regisseur gevraagd dat jij zo belachelijk doet? Dat zei mijn vader elke keer als hij kwam kijken. Weet je. En dat was dan in een regie van Johan Simons of Guy Cassiers of mijn broer Luc. En het was weer niet goed.
0: Herken je dat ook bij andere mensen in een soortgelijke situatie? Heb je daar nu een oog voor gekregen?
2: Ja, zeker. Dat zijn ook de mensen, toch veel van de mensen waar ik mee werk, die in een grotere kwetsbaarheid leven. Die hebben een heel laag, kapot zelfbeeld. Die vernederen zich of die laten zich vernederen. Die weten niet hoe mooi dat ze zijn of hoe sterk dat hun verhaal is. Dus je kan wel zeggen dat ik dat heel goed herken en daarom goed ben in dat werk wat ik nu doe. Omdat ik het herken. Ik zeg, ja, maar uw verhaal is wel iets waard. We moeten dat op een scène zetten. En achteraf gaan mensen komen zeggen, oh, je hebt mij geraakt. Of ik heb moeten lachen met uw verhaal. Of u een compliment geven.
0: Ja, want met het gevolg werken jullie vaak met mensen die normaal gezien niet op een podium terechtkomen.
2: Ja, zeker. Dat zijn de mensen waarvan de maatschappij toch veelal de maatschappij van zegt, doe maar niet, vertel dat verhaal maar niet. Je gaat aan een trauma peuteren. Vertel dat maar niet. Hier is medicatie. Wij houden je wel bezig met creatieve therapie. En zijn maar kalm. Wij weten hoe dat moet. Terwijl ja, de kunsten, als je de kunsten vrijlaat, ja, dan is dat een ongelooflijke motor van verandering voor mensen. Dat ze zeggen, en in het begin is dat raar. Van, oh, ik een verhaal vertellen. Ik heb wel mensen die soms weken achter de deur verdwijnen. Die zeggen, oh, maar ik kom alleen maar kijken. Ik kom niet binnen, hoor. Ik kom alleen maar kijken. En die dan na weken eindelijk stilletjes naar voren komen. En die dan een verhaal vertellen over hoe dat hun ouders hen naar de dovenschool hadden gestuurd, ook al waren ze horende, en hoe dat ze in de prostitutie zijn beland om maar gezien te worden, om maar mensen rond zich te krijgen die hen lief hebben. Want als er één ding zeker is, Helene, is dat wij, de mensen, heel slecht met elkaar omgaan. Net omdat we niet luisteren. En de kunsten kunnen dat wel. De kunsten moeten dat. Wij moeten luisteren naar de mensen. Dat is ook onze inspiratiebron. Dat is dus, het werkt als een getijdendok. Het werkt samen.
0: Doen de kunsten dat genoeg?
2: Nee. Nee, de kunsten doen dat niet genoeg. De kunsten, en zeker als het gaat over participatie of sociaal artistiek, wordt dat nog heel veel, vind ik. Het is misschien oneerbiedig om dat te zeggen, maar op een Roemeense manier ingevuld. Wij doen iets voor jullie. Jullie mogen hier nu zitten. Jullie hebben een reductie gekregen, dat is toch goed? Jullie mogen hier nu kijken. En dan, jullie krijgen dan ook nog een drankje. Hè, dat is toch, jullie krijgen een rondleiding. Terwijl net aan de mensen laten voelen dat wie dat zij zijn, dat waard is om daar te staan. Om dat verhaal te vertellen, om daar die een durf te creëren, om naar voren te gaan, om in dat licht te gaan staan, om je zender aan te hebben, om samen te bewegen, die energie. Ja, zo creëer je ambassadeurs. Zo krijg je mensen die zeggen, zeg dat huis. Daar moet je gaan, jong. Ik ben daar ook geweest. Ik kon niet spreken, ik kon niet bewegen. Maar nu ik durf terug te gaan studeren. Ik durf nu tegen mijn relatie te zeggen, het is genoeg. En dat kunnen de kunsten wel, maar vanuit de kunsten wordt het werk dikwijls, wat ik doe, beschouwd als... Dat is, ja, Stefan, dat is... Zou jij niet beter naar welzijn gaan? Hè? Is het niet therapeutisch? Is het niet veel eer dat? Ja, ik denk, het is een samenwerking.
0: En zien jullie ook echt die transformaties bij mensen die in zo'n proces met jullie gestapt zijn?
2: Oh ja, elke dag. Elke dag zien wij mensen die stappen zetten die voordien onmogelijk waren. Een jonge Fabian die niet sprak, die zwaar autistisch was, die in het laagste niveau van het bijzonder onderwijs zat, die bij ons binnenkwam en die zei niks. Zwaar autistisch. Dat kwam uit Limburg. Zwaar autistisch. En hij zei niks. En toen vroeg ik aan hem, ja, waarom zeg je eigenlijk niks? En toen bleef het zeker een kwartiertje stil. En na dat kwartiertje zei hem superstilletjes, mijn papa is dood. En dat kun je begrijpen, dat iemand zoveel verdriet heeft dat hij niet meer kan spreken. Als ze tegen mij zouden zeggen, ja Stefan, je moet iemand spelen die niet spreekt. Ik heb dat trouwens gedaan met El King of Pain. Was ik de nar, King Lear, hebben we 3 jaar gespeeld. Naast een Duitse acteur staan, de hele tijd en niks zeggen. Maar als ze dat zeggen, zeg je, ja maar geef die rol maar aan een figurant, whatever. Maar als ze zeggen, ja maar je spreekt niet omdat je zoveel verdriet hebt over het verlies van je vader dat je niet meer kan spreken. Dat kun je begrijpen. Daar kun je iets mee doen. En de dag nadien vroeg ik aan hem, en dat is een bijzonder belangrijke vraag, Helene, waar droom je van? Ik vind eigenlijk dat er een ministerie van dromen moet komen waar elke Belg 1 keer per jaar naartoe zou moeten gaan. En waar dat mensen zitten die mensen ontvangen en luisteren naar die dromen. En als je het jaar nadien terugkomt en je hebt niet gewerkt aan die droom, dan pas krijg je een boet van de belastingen. Alleen dan. En de rest moet de belastingen nu meer uitlaten. Dus ik vroeg ook aan die jongen, waar droom je van? En hij droomde van de sterren en de planeten. Ik zeg, ja, daar ken ik niks van. Hotel, school, beroep, studio, Herman Terling. Niemand thuis. Dus ik zeg, zoek het eens op teksten die daarover gaan. Literatuur die daarover gaat. En hij kwam de dag nadien met zo'n bundel van Wikipedia en Google over sterren en planeten en Mars en Venus en de maan. En we hebben daar samen 1 tekst van gemaakt. Dat heeft veel tijd nodig, hè? Uiteindelijk ook het verdriet van zijn papa daarin verwerkt. Dan heeft hij dat 2 keer gespeeld in de Single in Antwerpen. Dat was een monoloog. Achteraf zei zijn mama, je hebt mijn zoon teruggegeven, want hij was beginnen praten. En die belde mij op, toen we pas naar Oostende waren verhuisd, om te zeggen, hey Stefan, bedankt dat je, zoals wij dat noemen, achter mijn muur hebt gekeken. Want ik studeer dit jaar af aan de Technische Universiteit van Eindhoven. En dat is groots. Maar evengoed iemand die eindelijk durft zeggen, oh, ik durf misschien nu wel een relatie aangaan. We hebben pas een man gehad, Erik, bij Multiversum, die op zijn 3 jaar zijn beide ouders was verloren. Die dan 22 jaar was opgevangen in een voorziening die Vrij en Vrolijk heette. Die daar 22 jaar alleen misbruikt en mishandeld is geweest. Die kwam daar buiten op zijn 25ste. We spreken over nog niet zo lang geleden. Hè? Als een beest. Die kon niet lezen, niet schrijven. De psychiatrie ingegaan. Die man is nu 62. En ik werkte daar de eerste keer mee. En ik nam hem zo bij zijn hand. En hij riep echt. Als een beest. Ik zei, wat? En ik zeg, oh sorry. Hij zei, ja, mij niet aanraak. Mij niet aanraak. Ja. Als jij al die tijd, 22 jaar, mishandeld en misbruikt bent geweest. En uiteindelijk heb ik een scène met hem gemaakt waar dat de andere spelers, want het zijn allemaal spelers, van zodra dat ze binnenkomen, het is niet een workshop, niet een les. Niet, we repeteren, we maken een productie. En ze hingen als een jas van mensen rond hem. En ze raakten hem aan en hij stond daar dan. Maar ja, die man die zegt nu, ja, bedankt hè, bedankt. Ik ga misschien nu eens durven een relatie aangaan. En die is 62 en het enige wat hij wil, als je daar dan vraagt van waar droom jij van? Hij zei, ja, ik zou graag mijn broers en mijn zussen eens terugzien. Kun je dat voorstellen? Dat je van je 3 tot je 62 eigenlijk maar 1 verlangen hebt. En dat is die broers en die zussen terugzien die je nooit meer hebt gezien. En die dan aanraken. Wat moet dat zijn?
0: Stefan Perceval, met het gevolg kom jij vaak op plaatsen waar de meeste mensen niet zo snel zullen komen, zoals het multiversum dat je net beschrijft of andere voorzieningen, instellingen. Heb je daar iets van geleerd? Hoe gaan wij om met mensen? Hoe gaat de samenleving daarmee om?
2: Ja, dat leren, dat is elke dag. En dat vind ik ook fantastisch om dit werk te doen. Dat is elke dag. Ik leer elke dag iets bij over het menselijk gedrag, zeg maar. Je komt soms ook in situaties...
1: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto.

0: Clara live.
1: In hoe daarmee om te gaan, hoe dat durven, ook dat dichterbij laten komen. Daar geen schrik van te hebben, want er zijn natuurlijk regels van hoe ga je met zo iemand om. Wij moeten eens praten, Stefan, want jij gaat wel echt helemaal anders met die persoon om. Jij geeft die een sigaret en die mag niet roken. Zeg maar, vroeg een sigaret. Gaan we samen, ik rook ook niet, maar dan zitten we samen een sigaret te roken. Ondertussen vertelt hij over hoe dat hij verliefd is geweest. En de rest van de week ligt hij op zijn bed en zingt hij liedjes van Johnny Hallyday. Dus ja, ik leer daar elke dag. En inderdaad, wat je zegt, Helene, wij gaan heel slecht. Maar dan ook heel slecht met mensen om. Ondanks dat we het soms echt doen uit goede bedoelingen. Hè. Hij zegt, ja, maar het is beter om het zo te doen. Ik merk elke dag in mijn werk met de kunsten, met theater in mijn geval, dat er zoveel meer verborgen ligt in mensen dan de diagnose van een dokter. En ook daarmee worden we elke keer weer geconfronteerd. Dat een dokter zegt, oh, een psychiater, een psycholoog, whatever. Dat die zeggen, ja, maar Stefan, hij kan niet bewegen. En jij zegt, vlieg. En hij strekt zijn armen en hij begint te vliegen. Ik zeg, ja, dat is de verbeelding en de connectie die we maken. Dus als kunstenaar moeten we wel dichtbij komen. We kunnen niet zo'n beetje van ver zeggen, oh ja, goed, ja, we gaan dan de medicatie een beetje opdrijven. Nee, we moeten dichtbij komen. We moeten dat durven ruiken, kijken in die ogen, deel uitmaken van die nerven, daarbij zijn. En dan is dat heel normaal.
2: Heeft dat ook met tijd te maken dat jij op die korte, relatief korte periode dat je zo'n project opzet, heel veel tijd met die mensen doorbrengt die in de zorg er minder is om economische redenen?
1: Waarschijnlijk. Waarschijnlijk.
2: Of ook met aandacht, dat jij een andere band aangaat?
1: Ja, ik denk dat mijn leerboek of zo, moest dat al bestaan, want dat bestaat niet, dat anders is dan de boeken die de mensen die in de zorg werken moeten kennen om met diagnose X of Y aan de slag te gaan. Ik kom in een open blik en ik weet van niks en ik haal iemand uit zijn of haar kamer en we wandelen samen naar onze repetitiezaal en daar zijn we samen. En ja, ik heb daar geen regels, dat is ontdekken, dat is zoeken, dat is elke keer weer een ontdekkingstocht. Elke persoon individueel anders. Ook daar, je kunt niet zeggen, ah ja, dat is zo'n groep. Nee, dat is anders. En ook die mensen die wij als anders bestempelen, ook zij hebben, ja, ook zij dragen verhalen mee die heel boeiend zijn. En dat duurt inderdaad soms jaren voordat dat naar boven komt. Maar ik geloof daar heel sterk in. Dat is ook een oproep aan alle kunstenaars. Duiken, jongens. Duiken. Ga bij de mensen. Want er is een gigantische crisis bezig. Het leven wordt ontzettend duur. En wie heeft er straks nog tijd en centen om bij de kunsten te komen? Wij moeten laten voelen dat de kunsten de motor is om dingen te veranderen. En als we dat niet gaan doen, als we aan de rand blijven staan, ja, wij verdienen dat toch. Hè? Dat hoorde dikwijls van mijn collega's. Wij verdienen dat toch om hier te spelen. Soms moeten we daar ook voor werken. Soms moet ook gewoon de wijken in. En moet u de mensen leren kennen en uw publiek daar opbouwen die dan later weer naar u komen kijken, want ze kennen u.
2: Dus u vindt dat soms te weinig wordt gedaan in de culturele wereld, dat er niet genoeg wordt geïnvesteerd in het creëren van een band met een nieuw of ander publiek?
1: Ja, het blijft dikwijls bij formules. Ah, we hebben een studentenformule. Ah, ja, maar Stefan, we hebben de uitpas. Weet je hoeveel moed het vraagt? Ik heb in armoede geleefd. Weet je hoeveel moed het vraagt om naar een loket te gaan om een uitpas te vragen? En eventueel een afschrift van mogelijke inkomsten af te geven aan zo'n dametje, die meestal niet al te leuk zijn, die achter die loketten staan. Dat vraagt heel veel moed. Dat is een drempel. Je moet door een schuifdeur, letterlijk. Dan in Oostende zitten ze dan nog eens in een kot. Dan moet u aanmelden met een computer, met een QR-code die niet werkt. En

Enfin, dus weet je hoeveel moed dat vraagt om dat te gaan halen, die een uitpas? Je hebt natuurlijk mensen die niet anders doen dan gewoon die uitpas tegen die puntenteller houden. En zo, yo, en die helemaal niet binnenkomen, ook niet in theater. Dus ja, ik vind dat het dikwijls bij formules blijft. Ah, we hebben iets bedacht en dan misschien, maar echt met die mensen. En als ze dan al eens iets doen, dan hoor ik de stemmen van die mensen niet. Dan hoor ik een acteur die die stemmen vertelt. Want dat is dan onze samenwerking. Ik heb gesproken met haar en ik ga dat vertellen. En zij, hè, jij mag dan naast mij staan op dat podium. En die vrouw is dolgelukkig. Hè. Die, oh, amai, amai, ik mag hier staan. Maar ik zou ook haar stem willen horen. Ik zou ook haar beweging willen zien. En niet alleen nu, ik wil haar ook in alle volgende producties terugzien. Dat gebeurt nog veel te weinig.

0: De Jaren met Helene Bruyne.
1: Stefan Perceval, ik heb het begin van een boek meegebracht. Een heel kort stukje, je zal het wel herkennen. Wat ik nu ga vertellen gaat over mijn broer Jonathan Leeuwenhart. Het is bijna een sprookje, vind ik. Het lijkt ook een heel klein beetje op een spookverhaal. En toch is het allemaal waar. Maar behalve Jonathan en ik is er vast niemand anders die dat weet.
2: De gebroeders Leeuwenhart.
1: Inderdaad, ja. Wanneer heb je dat voor het eerst gelezen?
2: Oh, dat was ik heel jong nog, hoor. Ik denk 8 jaar. En ja, we hadden niks. We hadden niks thuis en we hadden dat boek.
1: Van Astrid Lindgren uit de jaren 70.
2: Ja, en ik herkende dat. Want ik was alleen en ik herkende mij heel erg in die jonge figuur. In dat zieke jongetje.
1: Het gaat over twee broers die uiteindelijk sterven. Die ene is ziek, die andere niet, maar die sterft ook. En ze komen in een soort eng hiernamaals waarin ze allerlei avonturen beleven. Als ik het nu zo samenvat, het is toch wel een heftig boek voor een 8-jarige.
2: Ja, mijn heftigheid werd niet van ons weggehouden. Vroeger, ook als ik stukken maakte voor het Paleis, dat is het jeugdtheater in Antwerpen, die waren altijd veel te moeilijk en veel te heftig voor die leeftijdscategorie. Maar ja, inderdaad, ik herkende mij heel erg in dat zieke broertje, in de afwezigheid van ouders, in de afwezigheid van warmte. En dan die verbeelding, naar een wereld reizen waar dat er iemand anders is, waar dat je iemand anders bent. In het sociaal appartementje in Merksem, waar ik met mijn moeder woonde, had ik ook mijn wereld gebouwd waar dat ik iemand anders was. Waar dat ik van op het 6e verdiep naar beneden keek en daar was ik een koning. En ik verbeeldde mij dat tussen het kapotte behangpapier en het kapotte tapijt. Daar was ik iemand anders en de rest van de dag was het wachten tot mijn moeder heel laat 's avonds thuis kwam.
1: Ja, de afwezige ouders. Je vader was echt afwezig en je moeder was ook niet heel aanwezig.
2: Ja, mijn vader was echt afwezig. Die was weg gewoon. Die was weg. Dat was de snelste verhuis ooit. We zijn heel dikwijls verhuisd, want mijn ouders die hadden heel veel tegenslag. En die fietsten van het ene faillissement naar het ander. Dus we moesten altijd weg als de deurwaarders kwamen. Dus toen ik het gevolg overnam, nu bijna 13 jaar geleden, toen zei ze, ja, maar het heeft heel veel schulden en er komen veel deurwaarders. Ze zei, ja, laat maar komen, ik heb daar geen schrik van. Zouden dat nou wel doen?
1: Hoe is het nu met de deurwaarders en het gevolg?
2: Ja, heel goed. Er komen geen deurwaarders niet meer. En we hebben eind augustus hebben we een tweede huis geopend in Leopoldsburg. Ja, omdat de vraag, de nood is enorm. Luister naar de verhalen, werk met verbeelding. Laat mensen hun hoofden openzetten. Dat verbeelding een grote kracht is. Dat de kunst een grote kracht is. En dat we dat kunnen inzetten. En dan is het fijn. Het groeit. We hebben een werking hier in Molenbeek in Brussel ook. Met mensen met een beperking ook al heel vele jaren. Dus ja, het groeit en het groeit. Er zijn geen deurwaarders. Maar het is wel een zoektocht naar artiesten die ook met mensen die in een grotere kwetsbaarheid willen werken. Dat is echt zoeken. Wie wil dat? Omdat ja, als je van school afkomt, wil je, en dat is begrijpelijk, je wilt in de grote schouwburgen spelen, je moet je verhaal ontwikkelen, dat moet verder. Dus je hebt ook wel een beetje maturiteit nodig en je moet wel weten wat dat is, dat spelen en zo. Dat geluk heb ik gehad dat ik altijd bij die grote huizen heb kunnen spelen en werken. Dat ik de wereld al spelend heb gezien, maar overal geweest, overal gespeeld. Dus
1: je noemt het geluk. Zie je het ook echt zo dat dat veel met geluk en misschien minder met jou of je talent te maken heeft?
2: Lap, die alleen. Ja, ik denk nee, je moet geluk hebben. Je hebt geluk nodig. Je hebt mensen nodig die in jou geloven. En dat was toen bij wonder was dat. Want eerlijk gezegd, ik had gedacht, op het einde van de studio Herman Terling moesten we een oefening presenteren als eindproef. Nadat je een week getest bent in een soort van fame academie. Iedereen de hele tijd, wauw, wauw.
1: Oh, wauw.
2: Ik was blij dat ik een trainingsbroek aan had, maar er waren mensen die elk uur een andere trainingsbroek aan hadden. En op het einde van die week moest je het verschil geven tussen de spelende en de werkende mens. En ik zag van alles. Ik zag mensen achter elkaar huppelen. Mensen die kleinkunst kwamen doen, hadden een liedje gemaakt. En ik dacht, ik ga dit niet doen. Ik ga dit niet doen. Weet je? En ik had me ingeschreven om te gaan werken als receptionist op een cruiseschip in de Caraïbe. En ik was aangenomen ook. Dus ik mocht de week nadien aanmonsteren in de haven van Rotterdam richting Caraïbe. Ik dacht, ik doe dat wel. En dan word ik daar maar verliefd op een oude vrouw. En steel die haar pensioen en zo, whatever. Loveboat-achtige dingen. En toen zeiden ze, ja, ik denk dat iedereen geweest is. En toen zat er een jongen naast mij en die zei, nee, Stefan is nog niet geweest. Ik ben daar naar voren gegaan. En ik heb gewoon een telefoongesprek verteld dat ik de dag voordien had met mijn vader. Die zei van, oh, dat is toch niks voor u en jij gaat dat toch niet kunnen, acteur. Dat is toch niks voor u en werzowielen en, oh, weet je hoeveel ellende dat is. En dat was al toch allemaal, jongens, lukt die en weet je wat verzwarte sneeuw dat die in eigen zingen. Dat jij gaat dat toch niet kunnen met je autisme, dat is toch niks voor u. En ik vertelde dat verhaal en ik keek terug naar die tribune, want ik had de hele tijd naar mijn schoenen staan kijken. En iedereen was aan het huilen. En dat is het. Er is geen verschil tussen de spelende en de werkende mens. Het gaat over jij, over u, over wat is jouw verhaal. En dat vergeten we altijd.
1: We moeten afsluiten, Stefan Perceval. Maar ik wil nog de vraag stellen die jij aan veel mensen stelt in je werk. Waar droom jij eigenlijk van?
2: Ik droom van een wereld waar dat we elkaar durven in de ogen kijken, dichterbij komen, gesprekken hebben, luisteren naar mekaars verhalen. En daarbij ook de kunsten niet in een verdom hoekje duwen van de eigenaars van de strandbars in Oostende. Die zeggen wel eens tegen mij, ah ja, ben je dan zo'n subsidieslurper?
1: Nee. Je West-Vlaams is al verbeterd.
2: Ja, dank u. Maar dat is het niet. De kunsten hebben echt een hele belangrijke rol in onze maatschappij. En we moeten dat veel en veel ernstiger nemen op alle vlakken. Dus dat is mijn droom.
1: Vind je dat zelf altijd makkelijk om elke dag iedereen volle aandacht te geven?
2: Ja, ik heb daar niet veel moeite mee, moet ik zeggen. Het is wel zo dat ik ben blij dat ik aan de zee woon. Want als ik van Brussel of van Limburg of Turnhout of whatever, waar dat we overal werken, terug aan zee kom en ik zie die zee liggen, want ik woon vlak aan de zee, ik parkeer daar en dan zie ik die zee, dan valt er wel een dag van me af. En dan kan ik veel beter de dag nadien me weer opladen om weer naar die verhalen te luisteren en met die mensen bezig te zijn. En ja, soms komt het heel hard binnen. Soms komen verhalen heel hard binnen. Ik denk, oh, maar eigenlijk zou ik ook even een half uurtje moeten gaan zitten. Maar we gaan door. En we maken samen met hen een prachtig verhaal van wie dat ze zijn.
1: Veel dank, Stefan Perceval, om hier te zijn. Bijna op een cruiseschip gewerkt, dan toch maar in het theater gegaan. En nu bij het gevolg loopt de voorstelling. Ik dacht dat jij, op basis van een tekst van Joke van Leeuwen over een toch wel behoorlijk vervelende man.
2: Ja, een behoorlijk vervelende man. Maar ook daar, waarom doet iemand wat hij doet? Wat in dit geval, een man die... ik heb iemand nodig, zegt hij op het einde van het boek. Ik heb iemand nodig. Dus ja, dat vertelt veel. Hij heeft ook zijn dochter ziet hij niet meer. Het is relatie zoveel. Ik kan mij voorstellen, ook als hij over zijn jeugd vertelt in het boek, hoe dat die ouders ruzie maakten. Mensen schrikken daarvan, maar ik zeg soms, ja, maar ik begrijp die man. Ik begrijp hem. Het is niet goed wat hij doet, hè, want hij hangt zijn vrouw net niet aan de ketting, zeg maar. Maar ik begrijp het wel. Ik begrijp wel waarom dat mensen soms doen wat ze doen. En wij kunnen met de kunsten daarnaar luisteren en dat proberen zachtjes te masseren. En soms, heel soms... een ander perspectief te geven. En dan zie je dat mensen die in een rolstoel zitten beginnen te stappen of culturen die niet met elkaar praten toch met elkaar praten en samen kunnen zijn. Dus ja, ook daar weer dat achter de muur kijken. Waarom doet iemand wat het hem doet? En dat is ook met dit verhaal, want ik dacht dat jij...
0: De Jaren.
1: Dit was De Jaren. Dank voor het luisteren. Nog een vraag en bedenking? Mail naar dejaren@clara.be. Deze uitzending en alle vorige zijn te herbeluisteren op VRT Max. En voor nu onthoud ik, in elk mens schuilt ergens wel kunst.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Vijf uur, of liever zes uur, goeie avond, VRT Nieuws met Iris van Impen. Morgen en overmorgen worden opnieuw snikheet. Overal begint de aanhoudende droogte grote gevolgen te hebben. En MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat er meer controles komen op wie vanuit Spanje komt en dat het land voorlopig geschorst wordt uit de Schengenzone. Het KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in bijna het hele land. En ook de komende dagen blijft het warm, zegt weerman Bram Verbrugge.
3: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat koeler. Nu, we zijn zeker niet alleen. Een groot gedeelte van Europa kreunt opnieuw onder een hittekoepel, met de hoogste temperaturen deze keer voor Oost-Europa. Daar gaan ze de komende dagen lokaal naar 40 graden.
2: Bij de crash van twee blushelikopters in Griekenland zijn twee bemanningsleden omgekomen. Bij een blusoperatie botsten ze tegen elkaar. De bemanning van één helikopter bleef ongedeerd. De twee bemanningsleden van de andere zijn overleden. Griekenland kampt met grote bosbranden nabij de hoofdstad Athene. In die regio is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. En door de aanhoudende droogte in Europa staat het waterpeil van veel belangrijke rivieren historisch laag. Dat leidt op veel plaatsen tot problemen. Lucas Lecluze maakt een overzicht.
4: Het is opvallend stil in de waterkrachtcentrale op de grens van Roemenië en Servië. Afgelopen nacht zijn de machines daar stilgevallen, want er staat simpelweg te weinig water in de Donau om elektriciteit te produceren. Verder stroomafwaarts in Hongarije ligt ook een kerncentrale zo goed als stil. Ook daar te weinig water in de rivier, dit keer om de reactoren te koelen. De situatie is kritiek, zegt premier Peter Magyar. Op dit moment zit de Hongaarse regering samen om strenge regels af te spreken. Grote bedrijven zullen energie moeten besparen, overheidspersoneel moet thuiswerken en de lichten van overheidsgebouwen gaan uit. En ook elders veroorzaken lage waterstanden problemen. De Rijn in Nederland staat zo laag dat schepen hun lading in vrachtwagens moeten overladen.
5: Voor één groot Rijnschip moeten we rekenen met om en nabij de 100 vrachtwagens.
4: De situatie in Europa zal waarschijnlijk niet snel verbeteren, want ook de komende dagen wordt er weinig tot geen neerslag voorspeld.
2: In Anderlecht in Brussel is een gewonde gevallen na een aanval met een machete of kapmes. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer door verschillende personen aangevallen met de machete om hem te beroven. Er loopt een onderzoek om de daders te vinden. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher vraagt een gedeeltelijke schorsing van Spanje uit de Schengenzone. Dat is het gebied van 29 Europese landen zonder binnengrenzen. Dat doet hij in een bericht op X als reactie op de tienduizenden migranten uit Marokko die de afgelopen dagen de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Ze hopen zo in Europa te kunnen blijven. Michael van Drogenbroek, daarmee is de voorzitter van de Franstalige Liberalen forser dan de regering van premier De Wever.
6: Klopt, valt absoluut op. Boucher wil dat ons land gerichte controles uitvoert op personen die uit Spanje komen. En hij wil het vrij verkeer van personen vanuit Spanje ook beperken. Boucher geeft meteen ook een veeg uit de pan aan de Spaanse premier Sanchez en zijn socialistische regering. Want voor Boucher is die plotse toestroom van migranten helemaal geen toeval. Na een procedure van massale regularisatie illustreert Spanje perfect wat een aanzuigeffect is, schrijft Boucher. En ook hoe toegeeflijker een land omgaat met migratie, hoe groter de illegale migratie zal zijn. Boucher pleit daarom voor een Scandinavisch model dat veel strenger is. Dinsdag houden de bevoegde Europese ministers spoedoverleg over de situatie. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid daaraan deelnemen.
2: Dankjewel, Michael. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de tweede rit aan de gang met aankomst in Genève. Jonas Maas, wordt het een massasprint?
7: Wel, Iris, het wedstrijdscenario leidt inderdaad naar die voorspelde massaspurt. We hadden 5 vluchters vandaag die al op 50 kilometer van de finish zijn gegrepen. Daarna waren er nog enkele pogingen en eentje is nog kunnen wegraken. De Nederlandse Rianne Marcus. Ze rijdt nog altijd 30 seconden wel uit voor het peloton, waar de ploeg van Lotte Kopecky en Lorena Wiebes, de winnares van gisteren, het tempo bepaalt. Maar met nog maar een kleine 6 kilometer te rijden wijst alles wel op een massaspurt zo meteen aan het meer van Genève. En dus een uitgelezen kans voor Wiebes om een tweede overwinning op een rij te pakken.
2: Dankjewel. En dankjewel, Jonas. En Wout van Aert is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Søjberg Pedersen won de slotrit vandaag in de massasprint. Van Aert eindigde vanmiddag buiten de top 10, maar is blij dat hij heel huids over de finish kwam en zo ook de eindzege pakte.
8: Ik voel me wel een beetje opgelucht. Je moet toch altijd veilig weer afronden vandaag. Het is altijd een gevaarlijke rit en... Ja, blij dat het nu helemaal binnen is. Zeker geen makkelijke wedstrijd. Ja, het waren 5 lastige dagen waarbij we constant de koers ook onder controle moesten houden als ploeg. Dus ja, ik denk dat het een prikkel is die ik zeker kan gebruiken. En ja, dan zullen ze nog weer een beetje beter gaan maken.
2: Vanavond en vannacht blijft het zacht, minima tussen 15 en 22 graden. Het is dan licht bewolkt. Morgen zeer warm tot 36 graden. Aan zee is het koeler met 26 graden. 'S Avonds en 's nachts stijgt de kans op buien en onweer. En ook dinsdag nog heet tot 31 graden en onweerachtig. We krijgen dus opnieuw 2 snikhete dagen. Door de droogte en het uitblijven van regen staat er bijzonder weinig water in de rivieren en moeten sommige landen kerncentrales en goederenverkeer stopzetten. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Zanzibar met Lenaert Jolijn.
9: Een heel goede avond. We gaan weer een fijne reis maken vanavond. De Balkan, dan een heel eind westwaarts tot Tunesië. Hup, weer naar omhoog, Spanje, ons eigen landje. En als we dan nog niet te moe zijn, ook nog even een heen en terug naar Canada. Maar niet ongerust zijn, we hebben 2 uur voor ons en we gaan dat allemaal mooi uitdoseren. We beginnen rustig met een eeuwenoude slang.

is prachtig als je het ziet. Le serpent, een heel oud instrument uit de 16e eeuw in de vorm van een kronkelende slang. Het is lang niet meer bespeeld geweest, maar sinds de jaren 80 weer aan een kleine revival toe. En dat is ook zeker te danken aan deze meneer, Michel Godard. Hij hier op de serpent samen met David Majorel op percussie en het gitaarduo Tarasea in renaissance muziek van Claudin de Sermizy. Tant que vivrai. Een aardappel is niet echt speciaal, zou je denken, maar dit duo zingt erover alsof het een nationale held is.

Eerst over de aardappel in al zijn vormen in Potato Song van Nigel Parrington in de versie van het duo Small Ships. En daarna de speciale stem van de Ierse Rhianna Connolly in The Old Miner. Eenvoudig, maar toch krachtig tegelijkertijd. Ze komen allemaal hun plekje opeisen, de artiesten, op het festival Dranouter. Want ja, dat is er weer, het weekend van 7 tot 9 augustus. En we blijven in Ierland. Van de mijnen trekken we nu de hoofdstad in.

eerst de stem en gitaar van Zoé Bacha. Zij groeide op tussen de VS en Frankrijk, maar is nu gevestigd in Dublin, waar ze al haar muziek maakt samen met haar band. We hoorden ze allemaal in de track Dublin Street Corners. En daarna was het aan het duo Talas van bij ons, het Dranouter Festival. Dus is het uw ding en u heeft nog geen plannen het weekend van 7 tot 9 augustus, ga dan zeker eens kijken op festivaldranouter.be. Daar vindt u het volledig programma terug.

끄리끄리. 모디. 아기. 아주 잡으세요.

Klinkt net alsof we deel waren van een of ander ritueel hier. De rauwe stemmen van Tom Teuns en Aurélie Dorsey. En ze spelen daarbij nog eens een heel arsenaal ook aan instrumenten. Het duo komt uit Brussel, ze kennen elkaar door en door, spelen ook al heel lang samen, sinds begin jaren 90. We hoorden ze in Conakry, een track van op hun allerlaatste album, Doen. En deze oudspeler draait ook al een tijdje mee in de music business. Anouar Brahim.

Een spirituele reis door Bahia in Brazilië op de bezwerende klanken van de oud van Anouar Brahim. En druppelgewijs kwamen er ook nog een paar andere muzikanten bij staan. En wat voor muzikanten. Dave Holland op contrabas ook en Jack DeJohnette op drums. En we zetten onze spirituele reis verder richting Turkije met nog een oudspeler.

is een drukke wereld de dag van vandaag. Het is moeilijk om gewoon eens letterlijk de stekker uit het stopcontact te trekken en je gedachten de vrije loop te laten gaan. Maar daar heeft Mehmet Polat een hulpmiddeltje voor. Zijn album van 2018, Ageless Garden, een meditatieve reis door de klanken van Turkse, West-Afrikaanse en Sufi-muziek. Waar elke track een plek is in een tuin waar het concept van tijd helemaal niet bestaat. We hoorden hem hier, Mehmet Polat, op de oud in zijn eigen muziek, Harsh Bihal. Seksualiteit en identiteit zijn een belangrijk deel van ons westers waardestelsel. Maar wat doen we nu met een boom die verliefd wordt op een rivier?

Prachtige mensen met prachtige instrumenten en stemmen. Een en al talent hier. Lau Noah zong en speelde gitaar. Eerst met Jacob Collier in If a Tree Falls in Love with a River. En daarna speelde ze ook nog en zong ook nog met Cecil McLaurin Salvant in Siete Lágrimas. Voor Salvant was het trouwens de eerste keer dat ze in het Spaans zong. Een echte thrill om het met haar woorden te zeggen. Je moest als artiest eerder creatief zijn tijdens de COVID-pandemie. Boo Hewerdine en Jenny Sturgeon communiceerden online. Naar de studio gaan was geen optie, dus deden ze al hun opnames thuis. En dit kwam eruit.

Alsof je ergens op het platteland bent. En misschien heeft de opnamestudio daar wel wat mee te maken. Barney Bentall en Geoffrey Kelly kozen een oude ranchwoning in Canada, ergens midden in de natuur, om deze muziek van hen op te nemen. Big Turk. Het staat op hun album Ranch Writers. Het collectief Basco uit Scandinavië neemt ons nu mee naar een eeuwenoude liefdesballade.

van een tragisch liefdesverhaal uit het noorden over een ridder en een jonkvrouw. Ridderen ook jomfruen met het collectief Basco. Zo duizenden kilometers verder naar Tunesië. Want daar vonden we deze mooie stem van Ghalia Benali in de track Fortune Teller. Het is een zoektocht naar evenwicht en verbondenheid in tijden van politieke chaos. Ze zong hier trouwens ook samen met het Belgisch collectief Maek. En Souad Massi uit Algerije heeft haar koffers gepakt, want dit is voor haar een definitief afscheid. Rani Raiha.

no cartório, na igreja. Se você quiser, se não quiser.

puur en zonder filter. Eén gitaar en één rauwe stem van de Braziliaan Seu Jorge in zijn eigen muziek Sao Gonça over de poëtische kracht van de stad Rio de Janeiro. En nu moeten we ons haasten. We schuiven de stoelen aan de kant, want deze Roemeense band zet alles op stelten.

twee keer dansen, maar op twee verschillende snelheden. We stonden in het zweet eerst met de Roemeense band Taraf de Haiduks in Manele Pomac. En daarna konden we op het gemak uitbollen met de muzikanten van Samara Balouf, een Franse jazz manouche band, in de track La Rumba dans tes yeux. In de tijd van Juan de Lencina waren er geen telefoons waarmee je snel even een berichtje naar je lief kon sturen om te zeggen dat je hem of haar mist. Nee, hier moest je vertrouwen op het nieuws van een reizende pelgrim.

Romerico, tu que vienes, over liefde en het gemis dat erbij komt. Oude muziek van de 15e eeuw van Juan de Lencina, hier in een hedendaagse uitvoering van de Spaanse band Taracea. Na 8 uur vertrekken we op reis zonder te weten waar naartoe met de playlist van Jan van Biezen in El Dorado. Hier is het ook nog even koffiedik kijken welke richting op te gaan. Een uitgestrekte woestijn, veel wind en zand in de ogen in deze Asfar met het trio Jubran. See you on the other side.

0: Het is 8 uur, een goeie avond, VRT Nieuws met Alain Korte. Bij een botsing tussen 2 blushelikopters in Griekenland zijn 2 doden gevallen. Zij zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. In totaal waren er 4 mannen aan boord van de 2 blushelikopters. En die waren opgestegen om ten westen van Athene water uit te gooien boven de bosbranden daar. In de lucht raakten ze dus elkaar. Door de natuurbranden nabij de hoofdstad is er al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. En die natuurbranden die grijpen dus wild om zich heen. Veel mensen die in de getroffen regio's wonen of er met vakantie zijn, hebben intussen hun eigen huis of vakantiewoning moeten verlaten, omdat het vuur te dicht komt. Sixten de Haan is een Belg die nu in Griekenland is en beschrijft de verwoesting die hij ziet.
1: De woning zelf is intact gebleven, maar de hele tuin rond en alle natuur rond is volledig verschroeid. We zien dat de brandweer volledig machteloos is met zo'n grote vuurhaard en met al deze wind. Dus hopelijk voor de families die hier vastwonen en de mensen in de buurt hebben zij ook geluk. Maar het blijft een enorm tragische gebeurtenis momenteel.
0: De bewoners van 5 gemeenten in het Franse departement Moselle mogen hun huis weer uit. Vanmorgen werd aan 30.000 inwoners gevraagd om binnen te blijven, nadat brand was uitgebroken in het magazijn van een chemisch bedrijf. Ondertussen is die brand onder controle en kregen de bewoners een melding dat ze hun woning dus weer mogen verlaten. 2-2 voor Lorena Wiebes in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De Nederlandse won na de eerste rit gisteren, vanavond ook de tweede rit. Dat was in een massasprint in Genève. Het verslag is van Jonas Maas.
2: Het is een 2-2 voor Wiebes. Gisteren misschien een beetje verrassend op een lastige finish. Maar vandaag in een massaspurt staat er geen maat op de Nederlandse. Al had SD Works, de ploeg van Wiebes, het wel niet makkelijk om de laatste vluchter van de dag in te rekenen. De Nederlandse Rianne Marcus werd zo pas gegrepen in de laatste kilometer. Lotte Kopecky moest zich daar helemaal voor leegrijden. Maar Wiebes kwam er dan opnieuw heel krachtig uit. De nummers 2 en 3, Balsamo en Vos, stonden zelfs niet op de foto. Belgisch kampioen Charly Bossuyt werd vierde en Wiebes staat nog wat steviger in het geel.
0: En voor Wiebes is deze ritzege vooral het resultaat van het werk van haar team. Ze bedankte vooral Lotte Kopecky, zoals Jonas daarnet al zei, die had een belangrijk aandeel in de winst, en ook kopvrouw Anna van der Breggen.
3: Het was sowieso een hele zware etappe, omdat het middenstuk natuurlijk met die heuvelzone, dat was best wel zwaar. En uiteindelijk hebben we er ook voor gekozen om in de chase ook Lotte te zetten, omdat we iedereen nodig hadden. En zelfs Anna die haar steentje heeft bijgedragen, ondanks dat ze ook natuurlijk voor een goed klassement gaat. Dus dat laat wel zien wat voor team we ook zijn.
0: Morgen is er de derde rit in de Tour voor vrouwen. Dan rijdt het peloton vanuit Zwitserland ook effectief Frankrijk binnen. Vanavond en vannacht ligt bewolkt en zacht ook, met minima tussen 15 en 22 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 36 graden in de Kempen. Verkoeling vind je aan zee bij 26 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: How shall I begin my story? That has no beginning.
4: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Met Jan van Biezen.

by the wonderful nature.

0: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De regering van Marokko heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in en aan de Spaanse enclave Ceuta. Volgens Marokko hebben zo'n 40.000 mensen de grens proberen over te steken de voorbije dagen of Ceuta via zee al zwemmend proberen te bereiken. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn er 11 mensen omgekomen, maar volgens officiële cijfers vanuit Ceuta en Spanje zijn er zeker 72 doden. In Spaanse media circuleert onder tussen een balans van 88 doden. De lidstaten van de Europese Unie bespreken maandag de situatie tijdens een spoedvergadering via videooverleg. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is vanavond weer opengesteld voor de gebruikers. Vanmorgen was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Het lek is nu gedicht, voetgangers en fietsers kunnen er dus weer door. Maar er blijft wel nog een probleem met de liften, vooral dan aan de kant van de rechterscheldeoever. Daar blijft de lift buiten gebruikt en vroegste morgen zal blijken of dat probleem opgelost geraakt. Het dance-event Festivibe in Vught bij Maasmechelen gaat door. Dat hebben de organisatoren vanavond bekendgemaakt. Daar was twijfel over na een zware brand in een loods bij een landbouwbedrijf gisteren. In die loods lag ook materiaal van het festival opgeslagen. Ondanks de grote materiële schade vindt het festival toch plaats. Dat bevestigt de organisator Iliano D'Angelo op zijn sociale media.
1: Er is een hele hoop materiaal verloren gegaan en niet alleen van de boerderij. De opslag van Festivibe was ook in deze loods. Nu krijgen we heel veel vragen van mensen. Wat gaat er gebeuren met het festival? Gaat het doorgaan? Het antwoord daarop is ja. We gaan gewoon door. We doen ons best om alles zo mooi mogelijk te maken en zo spectaculair mogelijk te krijgen. We zijn nu druk bezig met oplossingen te zoeken om onze materialen te vervangen. Maar ik garandeer dat het een knallende editie wordt.
0: Festivibe is er op 14 en 15 augustus. En in Berlijn zijn vanavond de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride vorig weekend. Een bestelwagen reed toen onder meer in op een groep mensen. De geradicaliseerde dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. Mede-organisator Julia Mioska sprak de honderden aanwezigen toe. We veroordelen elke vorm van islamistische terreur, maar noemen het wel bij naam, zei ze. Maar we verzetten ons even hard tegen wie deze terreurdaad misbruikt om zo haat tegen moslims aan te wakkeren.
2: Wir lehnen jede Form der Gewalt ab. Wir benennen islamistischen Terror klar und ohne Relativierung. Ebenso klar stellen wir uns jedem Versuch entgegen, die Tat für Hass gegen Musliminnen oder Menschen bestimmter Herkunft zu instrumentalisieren.
0: Bij de aanslag kwam 1 Poolse vrouw om het leven en er vielen ook 29 gewonden. Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm tot 22 graden. Maandag veel zon en tropisch warm tot 36 graden. Vanaf de namiddag mogelijk onweer in het oosten of het zuiden van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleid de Korte. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is vanavond weer opengesteld voor de gebruikers. Vanmorgen was er een waterlek ontstaan daardoor, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Het lek is gedicht, dan blijven er wel nog problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer.
1: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De liftoprichterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: De regering van Marokko heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in en aan de Spaanse enclave Ceuta. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken is er veel foutieve informatie verspreid de voorbije dagen over de rol van zijn land. Op Marokkaans grondgebied zijn er ook 11 mensen omgekomen. Aan de Spaanse kant in Ceuta zijn er meer dan 70 lichamen geborgen. De lidstaten van de Europese Unie bespreken maandag de situatie tijdens een spoedvergadering via videooverleg. In Hongarije komen er voorlopig nog geen drastische maatregelen voor bedrijven. Door een historische lage waterstand van de Donau is de enige kerncentrale van het land tijdelijk stilgelegd. Van aan de boorden van de Donau in Boedapest meer uitleg door Stefan Bos.
2: De Hongaarse premier Péter Magyar waarschuwt dat de komende 5 dagen heel moeilijk zijn door de aanhoudende hitte en het extreem lage waterpeil van de Donau, waardoor de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Honderden bedrijven hebben inmiddels vrijwillig hun energieverbruik verlaagd. De regering zegt daarom dat verplichte beperkingen voorlopig niet nodig zijn, maar sluit die niet uit. Door de lage Donau zitten duizenden zonder drinkwatervoorzieningen. Toch is er ook hoop. Hier langs de Donau in Boedapest zag ik gezinnen wandelen over drooggevallen zand en grindbanken die normaal onder water liggen. Bezoekers bekijken resten van de oude Vrijheidsbrug die sinds de Tweede Wereldoorlog op de rivierbodem liggen, terwijl een kunstenaar het uitzonderlijke landschap vastlegt.
0: Bij een raketaanval met drones op een rechtbank in het Oost-Afrikaanse land Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen. Dat was in een stad in de regio Zuid-Darfur. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Emergency Lawyers en het zegt bewijs te hebben dat het Soedanese leger die aanval heeft uitgevoerd. Bij de doden zijn er wellicht veel burgerslachtoffers. In Brazilië zal de huidige linkse president Luiz Lula da Silva kandidaat zijn bij de verkiezingen van oktober om zichzelf op te volgen. Dat heeft hij zondag bekendgemaakt op een partijbijeenkomst. Zijn belangrijkste uitdager wordt wellicht de rechtspopulistische Flávio Bolsonaro. De zoon van de vorige president, Jair Bolsonaro, is dat. Jair werd veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Na zijn nipte verlies 4 jaar geleden bestormden aanhangers onder meer het parlement. In de huidige peilingen heeft Lula da Silva een voorsprong op Flávio Bolsonaro. En in Berlijn was er een herdenking voor de aanslag op de Pride daar een week geleden door een geradicaliseerde islamist. Mede-organisator Julia Mioska sprak het aanwezige publiek toe. We veroordelen elke vorm van islamistische terreur, maar noemen het wel bij naam, zei ze. Maar we verzetten ons even hard tegen wie deze terreurdaad misbruikt om zo haat tegen moslims aan te wakkeren.
3: We lehnen jede vorm der Gewalt ab. Wir benennen islamistischen Terror klar und ohne Relativierung. Ebenso klar stellen wir uns jedem Versuch entgegen, die Tat für Hass gegen Musliminnen oder Menschen bestimmter Herkunft zu instrumentalisieren.
0: Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm tot 22 graden tegen de ochtend. Maandag veel zon en tropisch warm tot 36 graden in de Kempen. En verkoeling vind je aan zee, daar tot 26 graden. Later op de dag is er kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Badkamerrenovatie?
1: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
2: Happy bathroom to you.
1: Renoveert uw badkamer.
3: Clara Live.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Clara, live.